0: Dr. Show. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3 voor 6 nieuws met Frankje Caljon. Ons land stoot door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Isila heeft met haar nummer Dancing on the Ice kunnen overtuigen. Ook onder meer topfavoriet Finland, Zweden en Israël gaan door. De deelname van Israël is ook dit jaar omstreden door de oorlog in de Gazastrook. Tijdens een optreden was er wat boegeroep en 4 mensen werden uit de zaal gezet. Verschillende landen zoals Spanje en Nederland doen deze editie ook niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Morgen is de 2e halve finale en zaterdagavond de finale. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak zijn niet besmet. Dat meldt de Volksgezondheid. De 2 vertonen ook geen symptomen. Ze mogen dus het Universitair Ziekenhuis Antwerpen verlaten en weer terugkeren naar huis. Daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor hun symptomen optreden. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet met het hantavirus. 3 mensen zijn overleden. Amerikaans president Trump is onderweg naar China voor een staatsbezoek. Hij zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Dat is al van 2017 geleden. De 2 presidenten gaan het vooral hebben over de oorlog in het Midden-Oosten, maar ook over de handelstarieven die ze elkaar opleggen. Het Amerikaanse Hof van Beroep besliste dat Trump zijn importheffingen dan toch mag doorduwen, nadat een rechter eerst had geoordeeld dat die onwettig waren.
0: Nostalgie weer.
1: We beginnen vandaag met enkele opklaringen, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we ook buien. Er is ook kans op een stevig onweer met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Veronique en Sander.
3: Ja, de woensdag voor het lange weekend. Die zetten we samen in met de Dire Straits en Simply Red. Ook nog een streepje Michael Jackson. Fijn dat je erbij bent.

0: Simply Red met Fairgrounds. Zo meteen zoals beloofd een stripje Michael Jackson samen met Paul McCartney en CCC.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, we zijn alweer woensdag. De laatste rechte lijn voor het lange weekend. Sander, ik heb daar zoveel zin in. Goedemorgen trouwens.
0: Een zeer goedemorgen aan de ravissante Veronique de Kok. Nee, ik heb er ook enorm zin in. Het gaat deugden om even de batterijken op te laten.
2: Echt, hè? Gewoon eens 4 dagen niks doen. Even. Wat ga je doen? Heb je al plannen?
0: Nee, niet echt. Ik denk dat ik dat zo ga houden. Eigenlijk
2: een Jij moet dringend buis slapen.
0: Ja, ik denk vooral een beetje slapen eigenlijk.
2: Ja. Jij nog een plan? Ik stap zo meteen op de vlieger.
0: Oh.
2: Ik ga richting Zonneke.
0: Fantastisch.
2: Ja, met de kleine. Fantastisch.
0: Heerlijk.
2: Ja. Ah, maar in de nostalgie zijn ze ook al wakker. Goedemorgen trouwens.
0: Ja, Nancy uit Medelbeke stuurt. Goedemorgen Sander en Vero. Laatste dagje van de week voor jullie. En jullie verlengde weekend begint. Geniet er allemaal van. En dan zijn jullie hopelijk volgende week weer al gezond en fit om de maandag terug te starten. Dat komt helemaal in orde hoor, Nancy. Ook Free uit Menen is al wakker. Goedemorgen stuurt die laatste werkdag. Morgen lekker klussen thuis. Een kamer behangen en schilderen. Dat wordt leuk. Daphne uit Kokzijde is ook al wakker. Goedemorgen Sander en Veronique. We zijn alweer woensdag vandaag. 4 uur werken en dan verlengd weekend. En ook Dominique uit Zwevegem is erbij.
3: Goedemorgen op deze 5 sterren woensdag. Die voelt als een vrijdag. Fijn weekend.
0: Het zou wel zijn, een woensdag die voelt als een vrijdag. En ook Christa uit Bekkenvoort is erbij.
4: Goedemorgen Sander en Vero. Weer leuk om jullie te horen. En op naar het verlengde weekend. Groetjes.
0: We zijn er helemaal klaar voor. Al krijg je, voor we alleen in dat verlengde weekend vibes duiken, nog een verhaal zo meteen. Biecht ze of liegt ze van ons Veronique de Kok? Elke dag om 6:15 vertelt Veronique een verhaal. En is het aan jou om te raden of ze biecht of liegt? En waar gaat dat zo meteen over gaan, Vero?
2: Ik stond ooit, Sander, niet op de gastenlijst van een exclusief gala. Waar ik toch wel op uitgenodigd was. Dat was heel bizar. Maar ik raakte toch binnen.
0: Je bent dus gepartycrashed op een exclusief gala.
2: Ja.
0: Je hoort het zo meteen.
1: Sta op met

0: Eva Max, Sweet But Psycho. Prachtige zonsopgang ondertussen. Foto's in de app. Laat ze zeker komen als je ook een prachtige zonsopgang tegenkomt op deze woensdag. Die voelt als een vrijdag.
1: Wiegt ze.
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze.
3: En wel, Sander, ik was ooit uitgenodigd voor zo'n zeer chic, exclusief ding. Zo'n gala zo. Helemaal mijn ding zo. Hè. Jurkske opgemaakt, juwelen, hakken.
0: Buitenland of
3: Het was binnenland. Was binnenland. Dus mijn jurk was on point. Ja. Mijn zelfvertrouwen ook. Ik kom daaraan en wat blijkt, ik sta dus niet op die gastenlijst.
0: Oh, ik wou dat ik op dat moment een vlieg was. En
3: dat is sterven.
0: Heb jij gezegd, jij weet niet wie ik ben zeker?
3: Blijkbaar had iemand gewoon een administratief foutje gemaakt en beslist dat ik niet bestond. Dus dat was een beetje gênant.
0: En hoe ben je daar in godsnaam aan binnengeraakt?
3: Ik vond dat wel een uitdaging, Sander. Dus ik heb de portier met mijn beste glimlach en toch een vleugske overtuiging duidelijk gemaakt dat hij toch wel een foutje had gemaakt. Resultaat, ik stond 5 minuten later gewoon binnen.
0: Ik zie het al zo voor mij. Jij weet niet wie dat ik zin, zeker?
3: Zou ik zoiets durven zeggen?
0: Nee, jij zou dat nooit durven zeggen.
3: Totaal niet.
0: Het was met een glimlach en een zoentje in de lucht waarschijnlijk. Is dit een echt verhaal of is dit verzonnen? Biegt ze of liegt ze? Laat het even weten. In de Nostalgie-app, je hoort zometeen de waarheid. En niks anders dan de waarheid.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Mannekes,
7: vader.
6: Hier is brother Bambi.
8: Halleluja, brothers en sisters.
9: Halleluja, brother Bambi.
8: Morgen is het weer zover.
10: Hemelvaartsdag.
9: Halleluja.
8: En wat is het nog tot morgen?
10: Hemelse korting.
6: Welke hemelse korting, brother Bambi?
8: Nee tegen BTW, brother vader.
9: Halleluja, brother Bambi.
11: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
12: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
16: Yuzu.
15: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
18: Mijn haren omhoog?
17: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
18: Ah ja, dus mijn factuur?
17: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
19: Hey Vero, Céline en...
20: Margriet, en wat fijn om met jou wakker te worden.
19: Ja, fantastisch. Heel veel succes nog met Sta op...

0: En Italiano, Eros Ramazzotti en Sebastasse, una canzone. Dat is allemaal voor zometeen. Alhoewel, jij gaat het in het Spaans doen, hè, Veronique. Het is niet in het Italiaans.
1: Ja, ik kan het in het Spaans doen. Yes.
0: Si. Heeft ons Veronique zich ooit binnengeluld op een exclusief gala? Biecht ze of liegt ze?
1: Jij zou dat ook kunnen. Ik geloof dat.
0: Ik denk dat ik het zou kunnen, maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Robbie uit Brasschaat zegt, natuurlijk is het waar. Een gala zonder Vero is geen gala.
1: Ah, oh, voilà. De Robbie die weet dat, hè.
0: Heidi uit Kruibeuk, die zegt, haha, dit wil ik ook nooit meemaken, hoor. Maar ik denk wel dat het waar is. Het zou kunnen zijn. Ons Vero heeft al van alles meegemaakt. Maar
1: Peter, dat is een feit.
0: Peter uit Laakdal, die gelooft er dan weer niks van. Dus, is de vraag, lieve Vero.
1: Ja.
0: Is het waar of niet? Biecht je of lieg je?
2: Biecht ze.
3: Vader, ik heb gezondigd.
2: Of liegt ze?
1: Dit verhaal, Sander, is tadaa, echt gebeurd.
0: Tuurlijk is dat echt gebeurd. Ik zie het helemaal
1: is dat echt
0: voor
1: gebeurd.
0: Mij.
1: Goh, Sander, je kent mij. Normaal is altijd alles goed geregeld. Ik heb mijn uitnodigingen altijd op mijn gsm staan, in case of. En ook deze keer was het dus niet mijn schuld. Ik had een uitnodiging, maar bij hen was er dus effectief een administratieve fout gebeurd, waardoor mijn naam dus effectief niet op die gastenlijst stond. Maar ik stond daar helemaal opgekleed en ik dacht, ik ga nu echt niet terug, hè. Dus, ik was er nu zo op voorbereid, dus effectief, charmes in de strijd en ik ben binnengeraakt.
0: Je hart staat toch een beetje stil op het moment dat ze zeggen, ik heb hier geen Veronique de Kok staan.
1: Oh, dat is zo gênant. Dan denk ik van, kijk nog eens. Kijk nog eens.
0: Misschien is het met een C geschreven.
1: Ja, nee, gewoon, dat kan niet.
0: Prachtig, prachtig. Gelukkig heb je je uitnodiging voor de ochtendshow elke ochtend bij.
1: Ja, die heb ik al.

0: Ja, je zei het daarnet al, Vero, je gaat naar Spanje zometeen.
1: Ja, maar zeker.
0: Maar je hebt een beetje stress.
1: Ja, want het is de eerste keer dat ik dus moet vliegen met een hond mee in de cabine. Heb ik dus nog nooit gedaan. Ik vond het al een hele moeilijke manier om te boeken zelfs. Ik vond het echt moeilijk om dat te vinden. En nu kan ik niet online inchecken. Dus normaal de dag ervoor kan je zo altijd inchecken. Dan ben ik gerust, oké. Okay. Dat ging dus niet. Er stond zo in het Engels. Ja, dat gaat dus niet omdat je een dier bij hebt.
0: Een pet?
1: Een pet.
0: For on your head?
1: Ja, nee, dat is een hond, hè. Schat, in het Engels. Moest je dat niet weten? Ja, dus ik heb wel een stressje.
0: Ja, snap ik.
1: Ik vind dat niet leuk.
0: Moet Cookie heel de vlucht op je schoot dan? Of
1: Nee. Onder mij. Die zit in zo'n reistas dan.
0: Ja.
1: Waar je aan kan. Ik ga mijn hand er wel in steken, want het is voor haar ook de eerste keer. Ja, dan staat hij gewoon op de grond voor mij.
0: Maar Cookie kennende, zou het wel eens kunnen zijn dat ze heel het vliegtuig bij elkaar...
1: Dat ze miep. Ja, zou kunnen.
0: Ze kan ook al blaffen tegenwoordig.
1: Ja. Ze heeft nu een balletje bij, dat was de slechtste beslissing ever, denk ik. Voilà,
0: dus als je af en toe eens een blafje of een piepje hoort, dan weet je dat het niet Veronique de Kok zelf is, maar ons koekietje.
1: Dat
0: zou ook nog kunnen, ja. Dat ze naar mij blaft elke ochtend. Zometeen gaan we naar de tafel van Tine en hebben we het over een dumpfoon.
1: Nee, het is
0: een
1: Gert deze week.
0: Ah, het is al Gert terug. Ja,
1: het is Gert waar. Deze week. Ja.
0: Niet alleen een dumpfoon, maar ook een dumme presentator hier. Wat is die dumpfoon? Dat hoor je allemaal zometeen. Na Amy MacDonald en Stevie Wonder.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
12: Wij zijn de Romeo's.
13: En wij luisteren elke dag naar nostalgie.
12: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.

0: Mr. Wonder, Mr. Stevie Wonder met Part-Time Lover. Zometeen Color Me Bad met I Wanna Sex You Up. Mocht je nog gekke plannen hebben op deze woensdag?
1: Ja, onze gekke plannen die zijn nu vooral antwoord op de vraag van de tafel van Gert. Gisteren, een van die vragen ging over de dumbphone. Ja, ik wist weer totaal niet waar het over ging. Blijkbaar wil je meer menselijk contact, dan kies je voor een dumbphone. Dat is dus een telefoon die alleen maar basisfuncties heeft, zoals bellen, sms'en. En in sommige gevallen kan je toch ook nog foto's maken. Dus dat wil dus zeggen dat al die apps, al die social media dingen wegvallen. Zouden jullie dus je smartphone inruilen voor een telefoon waarmee je enkel kan bellen of sms'en? Sander.
0: Ja, het is, ik snap het wel, hè, wat meer menselijk contact. Ik moet er eens goed over nadenken. Na 7 uur hoor je onze mening. Pedro Elias gisteren, die was wel heel erg overtuigd.
2: Ik ben nu al een aantal maanden gestopt met Instagram bijvoorbeeld. Dat is mijn eerste stapje naar de herovering van mijn brein. Omdat ik opmerkelijk, ik heb echt gezien, mijn aandachtspannen is zo kort geworden door die gsm.
0: De herovering van het brein.
1: Ja.
0: Gisteren was het wel vrij duidelijk bij de kijkers. Hè, het zou niet zitten, zo'n dumbphone.
1: Ja, 18% van de kijkers zou zo'n smartphone wel willen inruilen voor een dumbphone. 82 ziet dat niet zitten.
0: Ik had eigenlijk verwacht dat meer mensen dat zouden willen. Dat menselijke contact en wat minder smartphone.
1: Ik denk dat heel veel jongere mensen ook sms'en.
0: Dat is waar.
1: En die kunnen dat niet missen, hè?
0: Wat zou jij doen? Zou jij zo een dumbphone willen? Dus zou jij jouw smartphone inruilen voor een telefoon waar je enkel mee kan bellen of sms'en? Laat het even weten in de Nostalgie-app. En zo meteen na 7 uur. Ga maar op door.

0: I Wanna Sex You Up. Zometeen gaan we verder met In Excess.
1: Straks bij Sta Op met Veronique de Kok. You wanna make a
0: Maar eerst zijn we nog benieuwd naar jouw mening over de dumbphone. En dat is geen gsm voor domme blondjes, hè, Veronique?
2: Nee, dat is eigenlijk een telefoon waar je niet mee op social media kan. Dus gewoon enkel bellen, sms'en. En misschien af en toe, als je geluk hebt, ook nog eens een foto kan maken.
0: Zou jij het overwegen om je smartphone in te ruilen voor zo'n dumbphone? Laat het weten in de Nostalgie-app. En zometeen kom je te weten na 7 uur of als Veronique haar gsm gaat inruilen voor zo'n dumbphone.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi!
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
7: Dorso!
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
8: Echt?
7: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
9: Dorso, ergonomisch slapen.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
8: De volgende patiënt alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
13: Okay.
8: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
8: Ah ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar kreeg ruimte op.
8: Opruiming?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
14: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
15: Hoogstraten aardbeien.
16: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3 voor 7. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. Ja, Fraukje, er is een uitspraak rond de dood van Sabine Hoebe.
17: Ja, op het assiseproces in Limburg rond de dood van Sabine Hoebe is haar ex-vriend schuldig bevonden aan moord. Hij bracht de vrouw van 42 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar woning. Het was de dochter van 13 die het lichaam van haar moeder als eerste terugvond. De ex-vriend bleef op het proces volhouden dat hij haar niet wilde doden, maar volgens de jury heeft hij wel overwogen en planmatig gehandeld. Straks starten de pleidooien over welke straf hij moet krijgen. De man riskeert een levenslange celstraf. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 vertonen ook geen symptomen. Ze mogen dus het Universitair Ziekenhuis Antwerpen verlaten en weer terugkeren naar huis. Daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor er symptomen optreden. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet met het hantavirus. 3 mensen zijn overleden. En ons land stoot door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Isila heeft met haar nummer Dancing on the Ice kunnen overtuigen. Ook onder meer topfavoriet Finland, Zweden en Israël gaan door. De deelname van Israël is ook dit jaar omstreden door de oorlog in de Gazastrook. Tijdens een optreden was er wat boegeroep en 4 mensen werden uit de zaal gezet. Verschillende landen zoals Spanje en Nederland doen deze editie niet mee uit protest. Morgen is de 2e halve finale en zaterdagavond de finale.
18: Ja, ik heb niet gekeken, maar
8: ja, ik ook niet.
18: Vind het eigenlijk een half wonder dat ze na de finale finale is.
17: Ja, de boekmakers hebben voorspeld dat ze het niet ging halen.
18: Ja.
16: Oh, zo zie je maar.
18: Die boekmakers, niet te vertrouwen.
19: Nostalgie weer.
17: We beginnen vandaag met enkele opklaringen, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we ook buien. Er is ook kans op een stevige onweer met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft wel fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
19: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
20: Veronique en Sander.
16: Goedemorgen, het is woensdag, maar mentaal zitten wij al klaar voor het lange weekend. Welkom bij Nostalgie, waar de sfeer vandaag nog beter klinkt. Nog één keer vroeg opstaan. We are music. En wij maken er samen een topdag van. Welkom.

0: Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, 7:03 op de woensdag die eigenlijk toch al een klein beetje als vrijdag aanvoelt, want het lange weekend staat voor de deur. Heb jij wilde plannen, Sander?
2: Heb ik wilde plannen? Nee, denk ik niet.
1: Is you're right.
2: Is dweilen bij ons thuis?
1: Ja.
2: Ah, met een uiteraard carwash. Ik denk dat ik dat gaat doen.
1: Ja. Volledig uit de bocht.
2: We kunnen, we kunnen niet allemaal naar ons villa in Spanje gaan, hè?
1: Zeg, Charles, jij hebt altijd wel wilde plannen, hè?
2: Dat is
1: en
2: waar.
1: Etentjes en feestjes en zo.
2: Maar dit lange weekend is het
1: nu is niet.
2: Heel chill eigenlijk.
1: Jij moet bekomen, dat
2: ik
1: is.
2: Ja, dat moet zeker bekomen.
1: Bon, wij gaan eerst vandaag nog even overleven. En we hebben het vanochtend over een dumbphone. Wat is een dumbphone? Dat is een telefoon die alleen maar basisfuncties heeft. Zoals bellen, sms'en en in sommige gevallen ook nog foto's maken. Dus het zorgt er eigenlijk voor dat je meer menselijk contact zou hebben opnieuw. Dus zou jij je smartphone willen inruilen voor zo'n telefoon? Waarmee je dus enkel kan bellen of sms'en. Sander, gaan we onze bordjes eens in de lucht steken?
2: Ja,
1: zoals aan tafel.
2: We zullen de bordjes... Oei, ik moet wel in mijn micro praten natuurlijk. We zullen de bordjes even in de lucht steken. Veronique, jij zegt heel duidelijk...
1: Nee.
2: Nee, onze producer zegt ook.
1: Nee.
2: Nee, en ik zeg...
1: Ja, uiteraard zeg jij weer.

0: Voor twee redenen. Eén, die socials, oké, ja, dan ben je verslaafd aan. Dan zit je eigenlijk te pas en te onpas op te scrollen. Maar ik leef daar ook wel van. Ik werk wel met mijn Instagram en mijn Facebook. Dus ja, voor mij is dat een job. En langs de andere kant, er zijn zoveel apps die je tegenwoordig nodig hebt in supermarkten. Al ga je gewoon parkeren, moet je al via zo'n parkeerapp betalen. Dus er zijn te veel dagelijkse dingen die ik doe met die smartphone. Dus ik zou het eigenlijk niet meer kunnen missen.
1: Ook in de app zijn de reacties verdeeld. Bart uit Zonnebeke zegt, natuurlijk zag die inruilen. Internet en sociale media maken zoveel stuk. Wij hebben nog een mooie jeugd gehad. De jeugd van nu kent elkaar zelfs niet door die schermpjes. Ook Nancy uit Capelle die zegt, oh ja, graag back to basics.
0: Ja, dat zou een oplossing zijn aan je geheugen. Dat zit helemaal vol, zegt ze. Geen apps en andere brol die op die gsm moet. Anders kan je niet meer. Anders kan je niet mee met klant te zijn. Gewoon simpel, yes, yes, zegt ze. Mark uit Arendong, die stuurt ook een berichtje. Nee, ik zou hem zeker niet inruilen, want af en toe post ik iets. En ze weten mijn zogenaamde vrienden. Mijn zogenaamde vrienden vind ik wel een goeie. Dat ik nog leef, want zij vinden dat ik in een uithoek woon. Bram uit Bocholte zegt, nee, ik zou geen dumpphone willen, maar totaal niet. Omdat ik de asociale media zou missen. Eerder praktisch, mijn smartphone is ook mijn GPS, Google Maps, mijn mailbox en bijvoorbeeld ook mijn wekker.
1: En Tanja uit Kluisbergen zegt, ons gezin zou het ook niet meer kunnen missen hoor. Apps zoals de NMBS, de lijn zijn dagelijks nodig omwille van vertragingen of afschaffen van de rit. Maar Tanja heeft wel geleerd om een minder te gebruiken per dag.
0: Dat snap ik. En dan hebben we ook nog Erwin uit Capelle, die hebben we aan de lijn. Goedemorgen Erwin.
2: Goedemorgen Veronique en Sander.
0: Hey, waarom zou jij afvullen van zo'n smartphone?
2: Al die apps heb ik ook niet nodig. Als je naar de winkel gaat, de eerste vraag is, heb jij de app al geïnstalleerd?
0: Ja,
2: kom je ergens, heb jij de app al?
0: Ja.
2: Nee, hoeft voor mij allemaal niet. Ik wil het liever simpel houden, back to basics.
0: Ja, oké, dat snap ik. Dan gaan de mensen terug met elkaar praten in plaats van te WhatsAppen.
1: Ah, wel, Erwin, ik volg je volledig. Gisteren in de supermarkt nog een fles cola gekocht. Iets heel simpel. En dan begint een hele uitleg over een app en krijg je een folder mee. En dan denk ik, laat me toch gewoon gerust.
0: Ja, ik snap het wel. Ik snap het wel.
1: Oké, Erwin, ideaal. Ik zou zeggen, merci dan wel om toch iets te houden waar je de app van nostalgie op kan installeren.
0: Ja, ja.
1: Dat is wel het enige dat ik denk, dan moeten we daar nog een oplossing voor vinden.
2: Ja, want anders kan ik niet reageren als er iets gezegd wordt natuurlijk.
1: Anders moeten we een dumpphone maken met enkel de app van nostalgie op. Is dat geen idee?
2: Een goed idee.
0: Goed idee, dat gaan we voorstellen aan de bazen. Hè? Goed, merci. Welkom in ons clubje. Hè?

0: Ja, binnen. Marco Borsato, binnen. Zouden we binnen moeten blijven zitten met het lange weekend? Ik weet het niet. We gaan straks eens vragen aan de Erwin. Hè?
1: Er is maar één man die het antwoord weet op die vraag. Het zou wel fijn zijn, hè? Een lang weekend met een zonneke op het bolleken.
0: Het interesseert me niet, Sander. Ik zit in het zonneke.
1: Ja, maar ik blijf achter. Ik blijf achter. En ik hoop dat onze Erwin ons goed weer kan beloven. Je hoort het zometeen na Bronski Beat met Small Town Boy en Summer Sun van Texas. Toch twee zomerse platen.
0: Ja.
1: Hopelijk kunnen we die inruilen voor een streepje zon bij Erwin zometeen.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
3: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
2: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
4: Goedemorgen. Jacques Vermeijren hier. Na al die jaren in het vak weet ik het zeker. Opstaan met Veronique de Kok is de

0: Zo meteen rond 7:15 krijgen we muziek van...
1: Bezoek, leuk bezoek.
0: Van Bokkie de Rapper.
1: Ja, leuk hè.
0: Die komt vertellen over zijn nieuwe frituursnack, de Bokstaaf. Maar eerst moeten we eens kijken wat we dit weekend krijgen.
2: Het weer met Erwin.
1: Goedemorgen Erwin, onze weerman natuurlijk. Wat voor weer mogen wij verwachten dit weekend?
3: Wel, ja, bijna alle weeringrediënten zitten in het weerbericht voor dat verlengd weekend. Regen, onweer, zon, hagel, windstoten, regenbogen. Keuze genoeg, Veronique.
1: Allee, welkom in België dus. Vreselijk toch?
3: Ja, ja. Ja, ja, een erg wisselvallige periode. Ja, het is echt anti-lente, laat staan zomer, dus geen summer sun. Met temperaturen momenteel rond 7 graden. Straks doen we er nog enkele graadjes bij, maar het blijft toch een kille woensdag bij amper 12 tot 13 graden. Bovendien ontstaan er dus veel buien met onweer en hagel en een stevige wind die het allemaal nog wat kouder laat aanvoelen. Ik weet het, we worden er niet vrolijk van, maar ik kan er ook echt niks aan veranderen.
1: Oké, dus morgen krijgen we wel een mix van alles. En dat blijft dus effectief zo voor het hele lange weekend.
3: Ja, ja, geen beterschap. Morgen en overmorgen start nog wel op vele plaatsen droog. Maar al snel verschijnen toch opnieuw buien, intense buien. Met kans op gedonder, op hagel bij 12 graden. Maar tussendoor, tussen die buien door, is het wel droog. Met soms een beetje zon. Een regenboog kan je spotten. Ik probeer het gewoon een beetje positief in te kaderen, Veronique. Want ook ja. Vrijdag en zaterdag is het wisselvallig. Met regen en buien bij amper 12 tot 13 graden. Het is pas in de loop van zondag dat het allemaal een beetje droger wordt. Droger, want ook dan is nog een bui nodig. Maar goed, toch al een beetje warmer. Kijk, zondag 16 graden.
1: Ja, positief te kaderen, zegt hij dan. Ik heb niks positief gehoord eigenlijk.
0: Ik vind het prachtig hoe positieve draaien dat hij eraan geeft, Erwin. Maar dat betekent wel het lange weekend. Dan gaan we gewoon binnen iets pannen, naar een museum of zo. Of een
1: jij
0: leuke...
1: wel, hè? Ja, ja,
0: ik ga een museumje doen dit weekend.
3: Ja. Voilà.
0: Voilà. Goed idee toch, Erwin?
3: Tuurlijk, absoluut, zeker doen.
0: Voilà.
1: Ja,
0: en jij zit in Spanje, Veronique, dus jij moet niet klagen.
1: Ik zal mijn sangria in het zonneke wel bestellen.
2: Zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
4: Van 6 tot 9, sta op met Veronique de Kok.

0: Een leuke zomerse cover van Wild World. Oh, amai, Wild World. Ik kan niet praten vandaag, ik weet niet wat het is.
1: Hij zit al in vakantiemodus.
0: Ik sta in vakantiemodus. Zometeen Message in a Bottle van de Police. Maar eerst...
1: Ja, tijd voor het nieuws natuurlijk. Het is 19:30, hier is Vroukje Kaljon.
2: Goedemorgen. Het gerechtelijk onderzoek naar de moord op Heidi de Schepper is bijna afgerond. Het parket van Antwerpen is op dit moment bezig aan de eindvordering. De Schepper verdween 16 jaar geleden. Pas in 2024 kwam haar verdwijning aan het licht. Drie mannen werden opgepakt op verdenking van moord, onder wie ook haar toenmalige partner. Haar lichaam is nooit teruggevonden. Binnenkort moet de raadkamer dan beslissen of het dossier wordt doorverwezen naar het Hof van Assise. En volleybal, Mazeik is de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de vierde finale wedstrijd zijn grote concurrent Roeselaren met 3-1. De vijfde finale wedstrijd is zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste titel sinds 2019 en het is al de 17e titel in de geschiedenis van de club. Het is daarmee weer alleen de recordhouder. En dan wil ik het ook eens hebben over een opvallende TikTok-stunt. Kennen jullie het West-Vlaamse TikTok-duo Niel en Senne?
1: Nee, ken ik niet.
2: Wel, die staan erom bekend om qua jongensstreken uit te halen. Zo hebben ze bijvoorbeeld al binnengebroken in verschillende pretparken. Nee. En liepen ze ook al tussen wereldsterren op de rode loper in Cannes. Dit keer deden ze 2 maanden lang stage bij tv-zender Play. Enkel en alleen om de mol te ontmaskeren. Ze zijn erin geslaagd om binnen te raken in het montagecel en in een filmpje op YouTube tonen ze een stukje uit het programma waarin het silhouet van de mol te zien is. De punten voor de stage moeten de studenten nog krijgen, maar iets zegt me dat ze niet zo heel goed zullen zijn.
1: Oh my god, stel je voor, zeg.
0: Een heel opgezet spel. Ik heb het filmpje gezien.
1: Ja?
0: Ik
1: ja.
0: heb er wel persoonlijk mijn twijfels bij of het echt is.
1: Ja, oké. Okay.
2: Play zegt ook dat ze het niet geloven dat ze echt zijn binnengeraakt. Het lijkt heel onwaarschijnlijk.
1: Ja, ja. Promotiestunt, hè. Het is wel een goede reclame voor de mol, natuurlijk.
0: Het is wel een goede reclame, maar ja, het zijn wel gekke jongens. Die Niel en Senne, ze durven wel al eens iets uitsteken.
1: Ja, maar zoiets te weten komen... Sandro, dat geloof je toch niet?
0: Ja, ik geloof er niet veel
1: nee,
0: van.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, maar we zullen wel zien, zeker hè, volgende week, of ze het bij het rechte eind hebben als we weten wie de mol is. Dankjewel, Frankje.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: de Police, die bezorgt je alvast een message in a bottle. Sap opgeschreven dat het lang weekend eraan komt. Nog één dagje. Dan kan je weer genieten van een paar dagjes vrij. En als je moet werken, geen paniek hoor. Bij Nostalgie krijg je de grootste hits om de oren geslaan. Dus dan kom je dat verlengd weekend ook helemaal door. Ondertussen, als je meekijkt op Play, zie je Cookie de Kok hier. In de nek van...
1: Half in mijn nek, ja.
0: Ja, en die likt ook aan je gezicht. En zo.
1: Ja, dat wil ik echt niet. Ze mag alles doen, maar niet likken in het gezicht. Dat vind ik vies.
0: Dat is super schattig weer aan, ons koekietje.
1: Toch, hè? Ja. Ons popje.
0: Ze probeert ondertussen ook de micro aan te vallen. Dus heel erg fijn. Gisteren, Veronique, hadden wij een discussie.
1: Ja, as always. We hebben elke dag een discussie.
0: Frietjes?
1: Ja. Vooral eigenlijk over of je de frietjes de saus erop doet of niet. Of die frieten wak moeten zijn. Ja. Of ietsje harder.
0: Ietsje stijver. Ik heb daar op zich heel veel reactie op gehad.
1: Gisteren
0: moest ik nog een andere job doen. Kwam er een vrouw naar mij en zei, ja, ik heb ze er graag op. Ik snapte eerst niet waar het over ging. Uiteindelijk bleek het dan over saus op de frieten te gaan.
1: Ja, ik ook. Via de socials ook nog. Heel veel berichtjes.
0: Het is iets dat Vlaanderen verdeelt, blijkbaar.
1: De meningen waren redelijk... Toch allemaal hetzelfde, hè, Sander?
0: Ja, Veronique denkt dan dat ze altijd gelijk heeft, omdat ze dan een paar reacties leest.
1: Ik denk dat niet. De reacties waren duidelijk.
0: Ja.
1: Zeer overduidelijk.
0: Zometeen praten we met de expert over frituursnacks. Bokkie de Rapper die komt zijn nieuwe frituursnack, de Bokstaaf, voorstellen.
1: Ja.
0: En we kunnen het hem eerst een keer vragen wat nu het juiste antwoord is over saus.
1: Maar dat is toch persoonlijk?
0: Ja, daarnet zegt ze nog, ik heb gelijk, en nu is het ineens persoonlijk.
1: Nee, maar iedereen zegt dat zo. Iedereen zegt ja, dus...
0: We zullen het eens aan Bokkie vragen zometeen. Je hoort hem na London Beat en Tina Turner.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: Stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
7: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
6: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
8: Geef toch maar een XL.
9: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
13: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
12: Zonder om te missen.
13: Een Brusselse derby die de hemel doet daveren. Union Anderlecht op Hemelvaartsdag. Om 14:40 live op Play.
12: Amen.
14: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
15: De tijd van het jaar.
14: Lentetijd is tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
16: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij tuin Sinterklaas.
14: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
17: Jelle Kramas hier. Als ik mijn ochtend goedgezind en muzikaal wil beginnen, dan zet ik hem op Nostalgie met Veronique.

0: London beat you, Bring on the Sun. Zometeen Tina Turner met What's Love Got to Do With It.
1: Maar eerst natuurlijk een hele goede morgen. Het is 7:15 ondertussen met heel plezant bezoek in de studio. Toch?
0: Tuurlijk, Bokkie de Rapper, goedemorgen.
2: Je twijfelde nog een beetje. Er zat zo'n kleine twijfel in de stem.
1: Nee, ik wilde toch bevestiging. Overbodig. Ik wilde bevestiging. Hoe is het met je, Bokkie?
2: Heel moe. Ik snap niet hoe dat jullie leven, maar... wat de fuck zijn jullie aan het doen?
1: Jullie, zo jij vroeg. Jij bent dus duidelijk geen nog veel mens.
2: Nee, ik ben geen mens in het algemeen, maar... In de ochtend is het wel nog veel erger, amai.
1: Ja, pik het.
2: Ja, ik ben wel van haast naar Antwerpen moeten
1: ja,
2: komen.
1: Dat is nu wel, heel dat is nu vroeg, wel. Ja. Ja. En bovendien, je hebt geen rijbewijs.
2: Ik heb geen rijbewijs, maar dat is de beste keuze uit mijn leven.
1: Hoe doe je dat dan? Heb je een vaste chauffeur of zo?
2: Ja, dat klinkt nu enorme sterrenstatus, uh-huh. Maar inderdaad. Je staat nu in zijn Mercedes te wachten op de parking. Straks jij die, als je luistert, die kom maar aan binnen.
1: Maar jij bent nog niet weg, zeg. Je bent hier juist.
0: Ja, Bokkie, jij bent hier natuurlijk omdat je een frituursnack hebt. De bokstaaf, daar is al veel gezegd en over geschreven. Maar over frieten hebben wij hier gisteren enorme ruzie gemaakt.
1: Ruzie? Een ruzie niet. Wat? Een discussietje. Een klein discussietje.
0: Ik vind het degoutant dat Veronique de Kok saus op de frieten doet. Stoofvleessaus.
1: Hij wil zijn saus ernaast. Ja, dat zijn frieten nog zo krokant zijn.
2: Wacht, maar we kunnen geen ruzie maken over frieten. Dus Ik kan ook geen partij kiezen, want ik snap jullie beiden wel echt. Ja, ik snap ook de zompige frit.
1: Voilà.
2: Maar wel enkel met stoofvleessaus.
1: Voilà. Dankjewel.
2: En dan mayonaise en dan zo roeren.
1: Oh, dat is zo dat die lekker.
2: Ja, dat is ook wel een prachtige ervaring. Ja,
1: maar hij heeft het nog nooit gegeten, dus eigenlijk kan hij daar geen mening over hebben.
2: Ik heb dat nog nooit gegeten.
0: Ik heb nog nooit
2: stoofvleessaus. Met je stoofvleessaus?
0: Ik bestel dat niet. Nee,
1: bestel dat niet.
2: Ja, maar wie zijn we dan al discussiëren? Dat gaat toch niet? Dat gaat toch niet?
0: Beetje de CD&V van de frituur hier. Enerzijds, anderzijds.
1: Oké, okay, maar Bokkie, je hebt zelf ook iets gelanceerd. Hè? Je eigen frituursnack zelfs. De bokstaaf.
2: De bokstaaf, ja.
1: Nu, heel eerlijk gezegd, ik heb vanmorgen niet ontbeten. Ik had nu wel verwacht dat je dat zou bij hebben.
2: Ik ook, en dat was de bedoeling. Maar het is een ochtendshow. Het was een ochtendshow en... Meneer denkt nog niet zo goed na, dus ik heb er geen bij. De luisteraar gaat het moeten inbeelden.
1: Ik heb echt zo'n zin om te proeven, maar vertel dat niet. Wat is het dan precies?
2: De ochtendbokstaven zijn wel de beste bokstaven. Maar het is een heel krokante...
1: We hebben het over de frituursnack.
2: De frituursnack. Sorry, het kwam er ook... Het was helemaal niet zo de bedoeling. Maar het is een heel krokante snack. Van binnen mij heel gekruide kip. Mij doet het zo wat denken aan een krokante Mexicano.
1: Ja, oké.
2: Dus het is wel gezorgd voor dat het heel krokant is. Dus als het niet krokant is, want dat heb ik ook al gehoord, van ja, die is helemaal niet krokant, dan is het slecht gebakken.
1: Ja, die mag niet zompig zijn. Ja,
2: nee, mag niet zompig zijn. Geen stoofvleessaus op de bokstaaf.
0: Jij droomt al lang van een eigen frituursnack. Ik weet dat je daarmee bezig bent. Hoe gaat dat proces in zijn werk? Ga je dan, het is met Mora dat je het samen gemaakt hebt. Ga je dan in een soort laboratorium zitten en van alles proberen en uittesten? Is dat soort visioenen die je krijgt? Hoe werkt dat?
2: Ja, dat denken de mensen dan, dat je in een laboratorium van alles moet gaan testen. Maar dat is ook zo. Mora heeft echt een laboratorium waar ik 10 keer ben gaan.
1: Kom jij dan die Cora tegen van Mora?
2: Cora tegen Cora, alles. Ik zweer het u, ik ben mijn droom echt aan het leven. Cora is daar dan af en toe. Je staat daar in een labo vol met friteuses en airfryers. En dan moet jij roepen, meer look, meer paprika, krokanter.
1: Oh, zalig.
2: Ja, dus dat was het wel echt.
1: Hoe tof is dat?
2: Ik was daar langs geweest voor Snackmasters. Mm-hmm. We hadden daar een aflevering gefilmd. En de marketing, zoals altijd... zien een influencer of een bekende en houdt u tegen en die vragen, wilde jij geen frituursnack bedenken?
1: Wat dacht jij, finally?
2: Eindelijk, ik zie het u, eindelijk. Het is wel echt een soort, dit is mijn sportpaleis of zo, snap je?
0: Snap ik,
2: ja. Is het gedaan, ik weet niet wat ik nog moet doen met mijn leven, dat meen ik echt.
1: Oh,
2: wat kan ik hierna nog doen?
1: Hoe tof is dat?
0: Ja, fantastisch. Er zijn veel BV's tegenwoordig die een frituursnack
2: hebben. Jammer genoeg.
0: Ja.
2: Ik dacht, dit was 2 jaar geleden gevraagd, dus ik dacht, amai jongens, dat gaat prachtig zijn als ik uitkom.
1: Zijn ze daar 2 jaar mee bezig geweest, met heel dat proces?
2: Ja, dat was vallen en opstaan. En ook ik die heel hard twijfel. Ik ben wel perfectionistisch, niet op alles, maar wel op...
1: Twijfel aan wat dan? Aan de smaak?
2: Aan de naam. De naam hebben we nog 10 keer veranderd. De vorm hebben we veranderd.
1: Okay.
2: Ja, dus ik ben een enorme twijfelaar.
1: En welke namen zijn dan allemaal de revue gepasseerd?
2: De grote knots.
1: Bokkie toch.
2: En Bokkie's kaassteentjes. Dat gingen we eerst doen.
1: Zelfkennis, hè?
2: Ja, we hebben echt, ik heb gezegd, ik wil Bokkie's kaassteentjes. Ik heb het. En daar hebben ze dat zitten maken. En dan ging ik dat zo in een voet in de frituren zetten.
0: Ja.
2: Dat er zo 5 teentjes. En dan eet ik daarvan en dan dacht ik, ik lust geen kaas in de frituursnack.
1: Maar Bokkie toch?
0: Dan wordt het moeilijk. Dan wordt het moeilijk. Bokkie, voor alle mensen die vanavond, is een lang weekend. We staan aan de start van een lang weekend. Vanavond zal er veel naar de frituur gegaan worden, denk ik.
1: Dat denk ik nu ook.
0: Je hebt nog 30 seconden om onze nostalgieluisteraars te overtuigen om vanavond eens voor de bokstaaf te kiezen. Hoe zou je dat doen?
2: Ik wil mensen. We zijn bij 30 seconden bijna om. Laat proberen, als ze het hebben. Maar je mag je doen wat je wilt van mij.
1: Contract is rond. Echt waar. Hoe kan dit?
0: Kopen.
2: Goed, Sander. Ja. Dat wou ik zeggen. Maar ja.
0: Tom van Klapdorp heeft in de app al een idee. De kokstaaf.
1: Mama, ik ga graag naar frituur. Dat zou echt nog iets voor mij zijn.
0: Bokkie, rapper, blijf gerustig staan. We willen nog veel meer uit je krijgen zometeen.

0: Mojo met Lady uit het jaartje 2000. Heerlijk nostalgisch plaatje om te schudden met alles wat los en vast zit.
1: Ja, straks, Bokkie, wil ik natuurlijk nog veel meer en beter leren kennen, want blijkbaar heb je nog iets met koud vlees. Maar ik wil toch ook eens weten, die Cora van Mora, ja? Hoe is die nu in het echt?
2: Ah, dat is wel echt een prachtige vrouw. Ik weet niet of dat, ik heb mijn contract niet gelezen, dus ik weet niet wat ik dit mag zeggen, maar ik denk dat ik daar verliefd op ben. Ik denk dat ik daar gevoelens voor heb. Dat is echt een prachtige vrouw. En vanaf dat die stopt met acteren, wordt dat ook de meest cynische.
1: Oh, dat is een heel ander dan ze.
2: Met zwarte humor en die maakt weg kapot waar dat je bij staat. Cool. En daar ga ik wel goed op. Daar krijg ik wel tintelingen van of zo. Ik denk dat mijn vriendin nog aan het slapen is, dus dat is leuk aan ochtendshows.
1: Ik hoop het voor jou.
0: Maar stel dat je zo Ruben van Gucht gewijs meerdere vriendinnen zou hebben, het zou wel een mooi huwelijk zijn, man. Cora en Bokkie.
2: Ja, zeker. Ik heb dit al besproken met mijn vriendin en het mag.
1: Het mag,
2: ik heb
1: toelating.
2: Ja. Ik heb mijn pas op Cora gezet.
0: Een halpas?
2: Ja, zij zit hem op Geert van Rampelberg. Ik heb Cora van Mora gepakt.
0: Mijn licht noemt hem Geert van...
1: Ik leer hier van alles bij, hoor.
0: Ja, Geert van Rampetamp en Cora van Mora. Zometeen, na 8 uur komen we te weten wat Bokkie de Rapper met koud vlees heeft. En hoor je ook nog Ricky Martin met Live in La Vida Loca.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
5: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Goedemorgen, 2 voor 8. Hier is het nieuws met Frauke Kaljon. En Frauke, de extra toeslag op gasboetes is niet wettelijk.
8: Klopt. Vlaams gemeentebesturen mogen bij het innen van snelheidsboetes geen extra verwerkingskosten meer aanrekenen. Dat waarschuwt bevoegd minister Hilde Krivit in een brief. De discussie daar rond begon in maart, want wie bijvoorbeeld in de Limburgse gemeente Oudsbergen een gasboete van €53 kreeg, betaalde er nog eens €10 verwerkingskosten bij. Het gebeurde ook in andere gemeenten zoals Mechelen en Geel. Maar dat is onwettig, zegt Krivit. Een boete mag niet hoger zijn dan hoe ze in de wet is vastgelegd. De gemeentebesturen reageren misnoegd, want ze lopen nu miljoenen euro's mis. Op het assiseproces in Limburg rond de dood van Sabine Hoebe is haar ex-vriend schuldig bevonden aan moord. Hij bracht de vrouw van 42 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar woning. De ex-vriend bleef op het proces volhouden dat hij haar niet wilde doden, maar volgens de jury heeft hij wel overwogen en planmatig gehandeld. Straks starten de pleidooien over welke straf hij moet krijgen. De man riskeert een levenslange celstraf. En ons land stoot door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Esila heeft met haar nummer Dancing on the Ice kunnen overtuigen. Ook onder meer topfavoriet Finland, Zweden en Israël gaan door. De deelname van Israël is ook dit jaar omstreden door de oorlog in de Gazastrook. Verschillende landen zoals Spanje en Nederland doen deze editie niet mee uit protest. Morgen is de tweede halve finale en zaterdagavond de finale.
9: Nostalgie weer.
8: Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
10: Veronique en Sander.
1: Woensdagmorgen de laatste rechte lijn voor het lange weekend. Welkom bij Nostalgie met muziek die vandaag extra goed voelt. Nog even volhouden dus en straks kunnen de wekkers weer even op

0: Goedemorgen, 8 over 8. En vanochtend gaat het hier eens één keer niet over boterhammen met de preparé of boter of niet, of croissants. Maar Sander, over frituren.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Want niemand minder dan Bokkie de Rapper, die is nog steeds bij ons. Hè? En jij hebt, Bokkie, een nieuwe frituursnack gelanceerd. Hoe vaak ga je eigenlijk zelf naar zo'n frituur? Los van uw snack, hoe dikwijls ga je daar naartoe?
2: Ja, ik denk wel dat we aan 3 keer per week ongeveer. Het zijn wel Sergio Quisquater getallen dat ik hier opnoem. Het zal wel ooit weer afbouwen, maar ik denk wel dat er uit luiheid 3 keer friet.
0: Is dat uit luiheid?
2: Sinds dat ze leveren, is het wel heel makkelijk. En ook soms echt zo om 9:30 s'avonds nog thuiskomen en dan nog frietjes bestellen.
0: En dat ligt toch op uw maag dan zo laat?
2: Correct.
0: En je hebt ook wel een vreemde gewoonte, hè? Je naar de frituur gaat?
2: Ja, blijkbaar. Want sinds dat ik die frituursnack heb, word ik zo terug overal een keer uitgenodigd om te gaan babbelen. En dan heb ik dat verteld. En mensen kijken raar als ik zeg dat ik extra vleesjes bestel. Dus ik bestel 3 vleesjes. Mm-hmm. 2 om op te eten. 1 om
0: en
2: in de...
0: En 1 om wat dan?
2: De Cito Gold.
3: Een bokstaaf, contractueel.
2: Standaard, maar die bestel ik wel echt sinds kort. En dan pak ik nog een curryworst of een boulet extra voor in de wachtruimte van de frigo te zetten.
0: Dus een wachtruimte van de frigo?
2: Ja, die zet ik gewoon in de frigo voor een uurtje, dat die koud is. En dan eet ik die nog koud op als beloning voor de avond.
0: Nee? Wat?
2: Maar jullie weten het niet, jullie hebben het nog nooit geprobeerd.
0: Een koud vleesje?
2: Een koud vleesje voor later op de avond in de zetel op te eten.
3: Ik heb het zelf nog. Ik wil het wel een kans geven.
2: Ja, want het gaat niet bij alles.
0: Allee, Bokkie, nu komen we zo goed overeen met alles.
2: Ik weet het. Wat er wel veel hetzelfde, maar je hebt het nog niet geprobeerd in je leven gaan veranderen. En ik heb het voor jullie al getest. Het gaat bijna alleen maar met boulet en curryworst.
3: Ja, de basic vleesjes eigenlijk.
2: Ja, die kunt je koud opeten. Die zijn wel al gefrituurd, hè?
3: Ja. Geen koud boulet voor het wachten zo.
2: Nee,
3: hè?
2: Dat niet. Dat snap ik niet. Maar je hebt ze gefrituurd, laat ze thuis leveren of gaat ze gaan halen. En je steekt ze gewoon in de frigo voor een uurtje of zo.
3: Voilà, ondertussen stuurt Nancy Schepens, man, het water staat hier al in mijn mond. Het zal vandaag weer bij mij ook naar de frituur gaan zijn. De mens zou honger krijgen. Ik zou zeggen, smakelijk allemaal. Groetjes van Nancy met een dikke duim erbij.
0: Ja, ik denk dat je heel veel mensen aan het watertanden krijgt op dit moment. Goed, Bokkie, we kennen je een klein beetje beter.

0: nu. Ik vind de max, want jij... Ja, vult gewoon al mijn zinnen gewoon mee aan en al mijn denkwijzes. I love it gewoon. Maar ik wil aan al mijn gasten ook nog een klein beetje beter leren kennen met de volgende zin eigenlijk.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
0: Ja, dus zometeen ga je die zin nog eens horen, Bokkie. En dan mag jij je verhaal aanvullen met een gênant verhaal. Ik denk dat jij wel heel veel hebt. Of een gekke gewoonte of zo. Want ik denk dat jij niet veel schaamte kent, hè?
2: Ah, wel, ik hoor die zin en ik denk, ja, maar ik vind schaamte belachelijk. Ik ben van de Denderstreek. Ik ben te lui om met te schamen.
0: Maar je hebt wel iets om te delen, hè?
2: Ik heb iets. Ja.
0: Oké, dus hier komt die zin nog eens.
3: Here we go.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik ben per ongeluk verslaafd geraakt aan elk seizoen van overal ter wereld van The Real Housewives. Door mijn vriendin. En dat bedoel ik niet dat zij dat ook heeft. Maar zij, als ze een kater heeft, wat als ze dikwijls heeft, zet dat op. En dan valt hij in slaap. En dan mag ik niet meer verroeren. Dus dan moet ik 6 uur naar The Real Housewives kijken. En dan wordt hij wakker. En ik ben helemaal geïnvesteerd in het programma. Terwijl zij er niet meer zoveel mee heeft. Snapte?
0: Oké, en heb je een favoriet? Favoriet land, favoriete stad?
2: Een favoriete stad, dat vind ik een hele, hele moeilijke. Want er zitten overal wel echt parels bij.
3: Maar je hebt dus The Real Housewives of Antwerp. Dat kennen we ondertussen.
2: Ja, dat kennen we. Maar je hebt New York,
0: Miami,
2: Londen.
0: Los Angeles, je hebt die van overal. Zo
2: ja, ik zit er, in New York zitten er een paar types dat ik denk, wij zouden wel echt overeenkomen. En dan bedoel ik, die drinken redelijk veel. dus ik ga daar wel goed op, ja.
3: En zet je het soms op als je alleen bent? Of is het al zo ver gekomen, de verslaving?
2: De verslaving is er, maar ik mag niet. Het is een huis vol regels waar ik in woon.
0: Oké, amai.
2: Dus ze moet er wel bij zijn om verder te kijken. En dan valt hij gewoon weer in slaap. En dan moeten we weer 6 afleveringen opnieuw doen. Zo ben ik volledig in een trash TV terechtgekomen.
0: En volg je de Antwerpse versie ook?
2: Zeker weten. Ik ga daar wel goed op. Ik weet ook niet van waar dat komt in mij. Maar ik ga heel goed op de Real Housewives-series.
0: Dat had ik nu niet verwacht. Maar
2: ik weet het, ja.
3: Fantastisch. Mijn vriendin is dat trouwens ook. Die is ook echt verslaafd aan alles. Beverly Hills, LA, ja. Vanderpump Rules, al die...
2: Vanderpump Rules, joh, ook supergoed. Ook al een keer in terecht gekomen.
3: En mijn vriendin...
0: Ik heb geen idee waar het over gaat.
3: Mijn vriendin kijkt dat ook meerdere keren terug. Die heeft sommige seizoenen al 3 of 4 keer gezien.
2: Ja, dus bij mij is het een mega-ervaring. Dus ik doe het al... Ik kijk dan als mijn vriendin slaapt in de zetel, in de living. Maar s'avonds in bed kijkt zij ook nog op haar gsm. Dus dan haalt ze alles in. Dus dan maak ik het s'avonds ook nog eens mee luisteren. He, want dan zet dat dan te luid. En dan mag ik ook nog eens mee luisteren.
3: Prachtig toch?
0: Is toch geweldig?
3: Dus voor iedereen die een vriendin thuis heeft die verslaafd is aan The Real Housewives.
0: Gewoon meekijken.
3: Gewoon meekijken en dan word je zoals Bokkie de rapper eigenlijk.
0: Oh, fantastisch.
3: Oh, mijn vriendin gaat zo blij zijn, Bokkie, dat je dit vertelt. Want ik lach er soms wel eens mee uit dat ze dat altijd kijkt. En nu gaat ze zeggen,
0: ja, dat is bij deze gedaan.
3: Bokkie doet dat ook.
2: Real Housewives zijn cool geworden.
3: Ja, een van die housewives, er is ook een scène dat een van die housewives heeft een vals been en die gooit... Dat dan op tafel, hè?
2: De moeder ervan,
3: Ja. Dus tijdens de discussie wordt er een vals been op tafel gegooid. Je moet kijken, Veronique, het is top.
0: Ik heb geen tijd.
3: Het is bijna zo goed als The Weeknd met Blinding Lights. Goedemorgen.

0: Ja, Bokkie, er komt hier nog een reactie op het feit dat jij een extra vleesje bestelt en het dan nog koud eet nadien. Sven uit Putten die stuurt: Bokkie, met een citostick gaat dat ook. Dat is zelfs heel lekker. Al geprobeerd?
1: Sven?
0: Ja?
1: Nee, Sven is mis. Sorry, Sven. Ik heb het allemaal al geprobeerd. Aan de Cito Gold Cito Stick is heel belangrijk, is het achterste, het krokant aan het stokje.
0: Ja.
1: En als je dat in de frigo legt, dan verlies je de krokantigheid. Cito Stick, nee,
0: no
1: niet
0: go.
1: Goed. No go.
0: No go.
1: Ik kan dat even
0: okay. Allee, we hebben weer iets bijgeleerd, is Sander.
2: Ik ga vanavond allemaal koud vlees uit de frigo.
0: Ga je dat proberen?
2: Ja. Ik ga dat wel eens proberen, ja.
1: Mexicano, ook een winnaar voor koud.
2: Ik heb echt honger. Ja, ik snap het. Honger. Ja.
1: Die invloed heb ik tegenwoordig op mensen.
0: Schrijf dat Sims allemaal een keer op. Hè. Dan weet ik wat ik moet gaan halen en hoe dat ik het moet eten. Hè. Straks Bokkie spelen we voor de Veronique de Mok. Dat is een heel plezante roze mok. Dat gaat uw vriendin ook de max vinden, denk ik. Vandaag is het eigenlijk de mok met de bok. Want Bokkie, zie jij dat zitten om Sims die namen te beschrijven? Zo.
1: Ja, dat staat allemaal in het contract. Hè.
2: Ja,
1: ik ga hier niet weg tot 8:30. Dus ik ga dat...
0: En wel blijft dan
1: ik
0: maar.
1: Doe alles wat jullie willen.
0: Ja, en dan mag jij...
2: Ja, ik...
1: Doe jullie het al lang samen?
0: Ja. Ja, dan mag je, wil jij zo meteen een team vormen met Bokkie natuurlijk. Dan mag je nu het woordje mok sturen in onze nostalgie.
2: Je ziet dat
0: wilde jij ook zeggen, hè?
2: Je ziet, de kastaar ligt al klaar eigenlijk. Dus op zich, beter dan dit wordt het eigenlijk niet. Mok in de app en dan mag jij zo meteen met Bokkie de rapper quizzen.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
6: Dovi keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
10: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
11: Elke maand.
10: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
12: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
13: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
12: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
13: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
12: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
13: Ah, dat is duidelijk.
12: Ja.
14: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
15: Peugeot. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
16: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
17: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
18: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
17: Ook open op zondagnamiddag.
19: Hoi, Ellie Kalleboud hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie. Goeiemorgen.

0: Tante Cher met If I Could Turn Back Time. Zometeen Crucified van Army of Lovers. Heerlijk om jouw woensdag mee op te starten.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Maar het is bijna 8:55. Dus we gaan weer spelen voor zo'n Veronique de Mok. Het is te zeggen, vandaag gaat een bokkie dat doen. En een team vormen met bokkie, dat is op zich al een avontuur, denk ik. Maar Nathalie uit Oudenaarde, die gaat toch haar kans wagen. Goedemorgen, Nathalie.
3: Goedemorgen.
2: Hey, wat bestel jij als je naar het frituur gaat meestal?
3: Wat blieft, Veronique? Ik heb niet verstaan.
2: Wat bestel jij als je zelf naar frituur gaat? Wat bestel je dan? Wat eet je dan?
3: Pakje friet met stoofvreesaus erop.
2: Yes!
4: Jepla.
3: Maar een potje mayonaise apart.
2: Ja, wel, dat is bij ons ook zo. Zeer goed. En zeg, heb je een bok staan van een bokje? Zouden die eens niet willen proeven? Proberen?
3: Ja, absoluut. Absoluut.
2: En wel, zometeen mag jij mee...
3: Ja, ik zou die wel lekker vinden.
2: Wel. Dan mag je zo meteen mee onze bokkie spelen. Dan heb je het over de Veronique de Mok, malletjes. Bokkie, er zitten namen in die bok. Bokkie aan jou om die zo goed mogelijk te omschrijven. En als Nathalie er drie raadt binnen de 30 seconden, dan is die mok binnen.
4: Oké, maar je zo verzenuwen dat ik hier... Wat is dat hier?
2: Nathalie dus Bokkie, het is tegen een tijd, hè?
4: Ik weet het.
0: En Nathalie is al zeer wakker, heb ik de indruk.
3: Absoluut. Absoluut, altijd. Als je in de zorg werkt, dan moet dat.
2: Dat klopt. Dat kan ik bevestigen. Ja, absoluut. Ja. Nathalie, veel succes. There we go.
3: Dankjewel.
4: Jullie geven teken, hè. Oké, ik ga beginnen, Nathalie. We zoeken een Vlaamse acteur en komiek. DDT is een goede tip.
3: Jacques
4: Vermeer. Patat, we zijn binnen. Oké, dan er iets moeilijker. Een Zweeds fictief figuur. Heel sterk, heeft twee rosse vlechten. Haar eerste naam moet ik al de ganse tijd doen als ik te veel water drink.
3: Nee, pas.
2: Pippi Langkous.
4: Voormalig minister van Volksgezondheid. Ook huisarts.
3: Ja, Frank van den Broeke.
4: Nee. Het is een vrouw en haar laatste naam is een beetje gelijk Bokkie, maar...
0: Bok? Maggie?
3: Maggie de Blok.
2: Yes.
4: Wat zo goed dat je zet. Deze ga je weten. Blokken, de Kreuners...
2: Hoe heet de presentator? Ben?
3: Ali?
2: Ben?
3: Ali?
4: Ik heb jeuk, je moet mij...
3: Ben, Ali?
0: Krap.
3: Ben Kabi.
4: Amai, zo goed dat je dat weet.
3: Oh my god.
4: Dat Ali.
2: We gaan dat goedkeuren.
4: Jij werd toch in de zorg, iedereen?
3: Ja, merci, want ik heb die koffie zo hard nodig, echt waar.
4: In de zorg, kijk toch iedereen blokken, dat je dat niet weet?
3: Ja, ik weet dat.
4: Maar je werd juist op tijd, hè?
2: Ja, juist op tijd, ja.
3: Maar je hebt dat goed.
2: Nathalie valt weg.
0: Van pure extase is ze weggevallen.
2: Oh, echt waar. Maar bon, we gaan sowieso die mok nog even nasturen. Bokkie, fantastisch gedaan, jong. Van mij mocht jij dat hier elke dag komen doen.
4: Dat gaat niet.
2: Vond je wel.
4: Slaap meestal nog, sorry.
0: Bokkie de Rapper, dankjewel om langs te komen.
4: Ja, dat was wel heel plezant, jongens. Het is
2: heel veel
4: leuk.
2: Succes met je bokstaaf.
4: Dankjewel. En niet alleen maar daar in het leven gewoon.
2: Nee,
4: leven.
2: Sowieso. Ja, ook, met die staven. Ik kan ze wel proberen.
4: Ja, mij iets laten sturen met berichtje.
2: Ja, en wel, ik kan dat doen.
4: Ja, en ook van de koude snack. Ik ben wel heel benieuwd. We hebben een goede vibe.
2: We hebben een mega vibe, sowieso.
4: Dus laat mij weten wat jij daarvan vindt. En eerlijke meningen enkel.
2: Ja. Altijd. Dat krijg je sowieso.
4: Ongezouten.
0: Dag allemaal als je luistert. Ze hebben een goede connectie. Dus hier kan van alles ontstaan natuurlijk. Bokkie de Rapper, tot snel. Dan kom je nog maar eens langs, hè.
4: Ja.
0: Tot de volgende.
2: Salut.
1: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: Goedemorgen, bijna 8:55. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Frankie Caljon.
1: Goedemorgen. Minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij Bpost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker 5500 stalen waren door de staking bij Bpost langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Een flexijobber verdient gemiddeld bijna €500 per maand. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. Ruim 180.000 Belgen klussen al grotendeels belastingvrij bij. Maar het zijn vooral 65-plussers die de meeste uren presteren. Ze werken gemiddeld 44 uur per maand, wat het dubbele is van de jongere generaties. Dat is niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Horeca blijft de populairste sector om bij te verdienen. En goed nieuws voor voetbalfans. Je kan binnenkort ons voetbal ook kijken via Proximus. De telecomoperator bereikte een akkoord met rechtenhouder DAZN. Ook als je klant bent van Telenet kan je de matchen van eerste klasse kijken, want Telenet had eerder al een akkoord. Het geldt vanaf volgend seizoen, maar Proximus zal dit weekend al enkele wedstrijden uit Playoff 1 beschikbaar maken.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: Er ontstaan momenteel veel buien die in de loop van de dag het hele land te overspoelen. Het gaat om stevige buien met lokaal een donderklap. Ook hagel is mogelijk bij amper 13 tot 14 graden. Staat ook een goed voelbare schrale wind die het nog wat kouder laat aanvoelen. Het verlengde weekend is in hetzelfde bedje ziek. Er ontstaan geregeld felle buien met kans op onweer bij 13 graden. Tussen de buien door komt de zon wel af en toe tevoorschijn en is het tijdelijk droger.
4: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debamubere in Sint-Niklaas of op debamubere.be.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Gisteren was het nog de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En onze inzending, onze Belgische Essila, die is door naar de finale van zaterdag. Ik moet nu eerlijk zeggen, is dat wel fantastisch gedaan. Die act met die sneeuw, het zag er allemaal wauw uit. Gisteren hadden we dan ook Red Sebastian nog aan de lijn in de Verofon. En die had er ook wel vertrouwen in, en dat was terecht. Maar aan wie heeft de Seppe nu die Verofon doorgegeven? Straks gaan we bellen, hè.
2: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie. Ben je een fietser of wandelaar? Zeer fervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
8: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
9: Hey Vero, zeg James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok

0: dat vind ik zo een topplaat. Weet je dat mijn allereerste vriendje dit singeltje in mijn brievenbus had gestoken?
1: Is dat echt waar?
0: Dat is echt gebeurd.
1: En heeft het gewerkt?
0: Maar we waren al samen. Ik vond dat wel cute.
1: Je hebt hem een zoen gegeven om hem te bedanken.
0: Zoiets, ja.
1: Of hand in hand rond de speelplaats gelopen.
0: Rond de speelplaats? Sander, ik was 18 jaar. Hallo?
1: Lila la.

0: Allee, we gaan meteen bellen. Wie hangt er aan die verofool vandaag? Oh nee. Oh jee.
1: Hallo, Stefanie.
0: Oh, dat stemmetje ken ik. Ja, goedemorgen, Stefanie Plankaert.
1: Ah, Vero.
0: Oh, zo tof. Mijn maatje net, mijn tentje op de kili. Hoe is het met u?
1: Ja. Ah, goed, goed, goed. En met jou?
0: Zeer
1: goed. Om jou te horen.
0: Ja, dat is even geleden ondertussen. Hè. Zeg, zit jij in België nu of zit jij op de Château in Frankrijk?
1: Ik zit in België,
0: je
1: in
0: bent
1: de Ardennen wel.
0: Oké, oké.
1: Ja, ja.
0: Zeg, maar
1: ja.
0: Het kasteel is wel af, hè? Of gaan jullie daar naartoe of zo? Of van de zomerplannen?
1: Het is nog niet helemaal af, maar het is wel, het zit in de pijplijn. We zitten echt in de laatste fase. En we gaan deze zomer normaal gezien starten met de try-outs. Om dan effectief open te kunnen gaan.
0: Oh,
1: maar we
0: tof.
1: Zijn echt al bezig met kleuren kiezen. En
0: oh, dat is het
1: linnen en gordijnen.
0: Oh.
1: Ja, dat zou jij ook allemaal heel leuk vinden.
0: Fantastisch, als dat maar is, ja. Zeg, je was onlangs ook toch te zien in het programma Restaurant Misverstand. Hè, waarin dat je samen zo mensen met jong dementie een restaurant opent. Mm-hmm. Dat is zo echt een typisch Human Interest programma en dat zie ik wel bij u zo. Smakt dan naar meer zo'n stijlprogramma?
1: Ja, het is zeker iets waar ik mijn hart aan verloren heb. Niet alleen aan de stijl van het programma, maar sowieso zeker aan de mensen die daaraan meegewerkt hebben en de medewerkers, de kandidaten zelf.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat is zeker iets waar je mijn hart en ziel kunt aan werken. Dus ja, absoluut. Als ik dan zou mogen kiezen, dan zou het zeker zoiets zijn.
0: En staat er misschien zoal iets op de planning of zo, komende tijd?
1: ja, we zitten vol plannen, maar ja, je weet hoe dat gaat.
0: Oh, je mocht niks zeggen, zeker. Hè? Ja, dat is wel weer typisch, hè?
1: Ja, dat is altijd zo wat, dat is altijd wat moeilijk, hè? Maar dat is zeker iets waar we mee bezig zijn.
2: Veronique zei het al, jij hebt het restaurant Misverstand gedaan, Stefanie. Een hele mooie band met die kandidaten. Ik kan me wel inbeelden dat vrij heftig is, omdat dat een zware problematiek is. Had je dat een beetje onderschat of werd je wel goed voorbereid op de heftigheid die dat programma met zich meebrengt?
1: Ik denk echt, als er een perfecte voorbereiding zou bestaan, dan dat ik die wel heb gekregen, 100%. Maar dat is natuurlijk, dat doet met iedereen iets anders. Hè. Dus je kan je daar nooit helemaal op voorbereiden. En ik denk dat het belangrijkste is om dicht bij jezelf te blijven en die mensen ook te blijven zien als nieuwe mensen die je leert kennen en niet alleen als mensen met dementie op jonge leeftijd.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dus we zijn daar, het productiehuis Roses Are Blue is daar zo goed in om daar de begeleiding op zich te nemen. Dus die hebben dat fantastisch gedaan. Ja.
0: Oké. Zeg, zijn er nog dingen die je wel al mag vertellen wat je de komende tijd gaat doen? Of nog niet? Toch iets.
1: Ja, tuurlijk.
0: Toch
1: ik ben iets, nu, ik ga zoiets de vaatwasser leegmaken.
0: Allee!
1: Nee, maar ik ben sowieso bezig met de moedies. Misschien ken je dat wel. Dat is een podcast die ik samen met een aantal mama's heb. Château blijft ook nog lopen. Château Plankaert is momenteel bezig. En daar gaan we nog even mee door. En ik denk echt, als ik dat al allemaal doe, dan mijn agenda dit
0: dat
1: jaar
0: zit je al behoorlijk vol.
1: Zit,
0: ja, dat denk ik
1: dus
0: ook.
1: Voilà. Okay. We houden het even daarbij nu voorlopig.
0: En wel, laat ons dan afspreken om een volgende keer dat ik het dan wel haal voor zo'n reunie-etentje van de Kili. Maar die agenda, je zegt het zelf al, het is een beetje druk. Maar we gaan sowieso nog afspreken.
1: Heel graag.
0: Okay, dikke kus. Dag Stefanie. Doei.

0: Goedemorgen allemaal, ons Alexandra die is net weer binnengehuppeld. Hallo.
1: Hallo.
0: Hoe gaat u?
1: Ja, het gaat goed en met jou ook, want jij stapt het vliegtuig op.
0: Ja, mijn been staat al zo, met één been al zo buiten zo.
1: Oh, zeg,
0: ik heb er zoveel zin in.
1: Maar Koekietje gaat ook vliegen voor de eerste keer.
0: Ja, eerste keer. En ik heb meer stress dan zij, denk ik.
1: Maar die gaat er geen last van hebben. Echt, die gaat er echt geen last van hebben.
0: Die gaat op mijn voeten staan, hè.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb ook een puppetje meegebracht van Thailand, hè.
0: Ja, echt?
1: Mijn eerste hondje kwam van Thailand. Het was een piepklein puppetje dat ik daar gevonden had. 12 uur geen kick gegeven op de vlucht.
0: Wat wilde met zo'n mamatje?
1: Ja, voilà.
0: Dat snap ik.
1: Alleen als het ontbijt kwam.
0: Ja, snuffel. Ja. Dat snap ik ook, ja.
1: Maar Cookie, ga je mij laten weten of ze het goed
0: gaat? Ik zal foto's sturen.
1: Ja, zalig. En geniet ervan in het zonnetje.
0: Dat zal ook geen probleem zijn.
1: We zijn absoluut niet jaloers.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Verder met deze geweldige lijst natuurlijk. De voorlaatste dag van de Amazing Top 1000 met Madonna na het nieuws. Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
3: Wow, die werken echt super hard.
1: Ja, dat is de bouw, hè?
3: Maar gaan die daar zelf wonen?
1: Nee.
3: En gaan die daar ook niet werken?
1: Nee.
3: Waarom doen die dan zo hard hun best?
1: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
3: Ook als het voor iemand anders is.
1: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
4: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Leden bij Leemans.
7: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
8: Allee Harry.
7: Wat?
8: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
7: Maar Suzy toch?
9: Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
6: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Papa.
11: Wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
10: Papa.
11: Die mini schroefjes, de tank, check.
10: Papa.
11: Maar lijm, check, voilà.
12: Heb je geen klantenkaart, meneer?
10: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
13: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
14: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
13: Safti.
15: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
16: Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 8:01. Het nieuws krijg je van Frankje Callion. En de staking bij Bpost heeft vervelende gevolgen, vrouwtje.
17: Ja, minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij Bpost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker duizenden stalen waren langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Een flexijobber verdient gemiddeld bijna €500 per maand. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. Ruim 180.000 Belgen klussen al grotendeels belastingvrij bij. Het zijn vooral 65-plussers die de meeste uren presteren. Ze werken gemiddeld 44 uur per maand, wat het dubbele is van de jongere generaties. Horeca blijft de populaire sector om bij te verdienen. Vlaamse gemeentebesturen mogen bij het innen van snelheidsboetes geen extra verwerkingskosten meer aanrekenen. Dat waarschuwt bevoegd minister Hilde Krivits. Verschillende gemeenten zoals Mechelen, Geel en Oudsbergen rekenden bovenop je snelheidsboete ook een verwerkingskost van zo'n 10 euro. Maar dat is onwettig, zegt Krivits. Een boete mag niet hoger zijn dan hoe ze in de wet is vastgelegd. De gemeentebesturen reageren besnoegd, want ze lopen nu miljoenen euro's mis. En goed nieuws voor voetbalfans. Je kan binnenkort ons voetbal ook kijken via Proximus. De telecomoperator bereikt een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Ook als je klant bent van Telenet kan je de matchen van eerste klasse kijken, want Telenet had eerder al een akkoord. Het geldt vanaf volgend seizoen. Maar Proximus zal dit weekend al enkele wedstrijden uit Playoff 1 uitzenden.
0: Jij bent een voetbalkijker, denk ik.
17: Ja, klopt.
0: Blij?
17: Ja, dat is echt heel fijn nieuws. Hè? Zeker met het afgelopen seizoen dat toch niet zo makkelijk verliep. Ja,
0: oké, dat is goed nieuws.
17: Ja.
0: Kan je nog meer erover vertellen natuurlijk, aan ons. Want ik ken er niks van.
2: Nostalgie weer.
17: Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden. Vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
18: Alexandra Potvin.

Zolang er nog wat ruimte is om mee te zingen, ben ik heel erg blij. En met dit weer dat er aankomt, kunnen we allemaal wat extra vrolijkheid gebruiken, denk ik. Ik heb het weerbericht daar straks gehoord. Ik sta op met Veronique de Kok van onze weerman Erwin. Het ziet er echt niet goed uit. Dus deze is perfect getimed. Voilà. Onweer, hagel, felle regenbuien, rukwinden en af en toe een streepzon. Dat is wat we de komende dagen mogen verwachten. Maar zolang er ruimte is voor goede muziek en meezingen, komt het allemaal goed. De Pebbles, Seven Horses in the Sky, nummer 250.

Daar gaan we voor de Love Generation hier bij Nostalgie Bob Sinclair op nummer 249. Marina heeft een toffe namiddag, want nu is ze nog wat het huishouden aan het doen. Ze geniet van deze lijst en straks de kleindochter halen op school en heel leuke dingen gaan doen met mijn dochter en kleindochter. Geniet daar volle bak van, Marina. Wij zorgen wel voor de toffe muziek hier. En als het over het weer gaat, Pieter Gerard stuurt: tegen Pinksteren is het lenteweer rond de 20 graden. Nog een goede week geduld dus. Ja, en dat hebben we, geduld. Dat is een schone deugd. En verder in de lijst staat, ja, Wiltura. 4 keer trouwens in de Amazing Top 1000. En met deze hit bewees hij toch wel dat eenvoud soms het hardst binnenkomt. Geen grote show, alleen die mooie stem van hem die raakt. En waar we nog altijd warm van worden. Dit is 248.

0: ouders van Charlotte, die zijn net 58 jaar getrouwd. En dit was het liedje voor hun verlovingsfeest. Ook perfecte timing, dus fantastisch. Eenzaam zonder jou, ons hartje. Recht in ons hartje stuurt Juliana ook nog in de app, dat is waar.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Kunnen we weer volle mak meezingen. Met deze Duitser, en als Duits met haar op is, helemaal niet erg. 244 komt eraan. Verdammt, ich lieb dich. En ook de fantastische Billy Joel, zometeen al op 247.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
3: Relax.
4: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Relax.
4: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
12: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Ja, nog 1 meter. Oh.
14: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
15: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
16: De tijd van het jaar!
15: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
17: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
15: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
18: De nostalgie.

0: Rudret nog checken. A far l'amore, comincia tu. Van Raffaella Cara gaat eigenlijk over ja, iets heel simpel. Als je de liefde wil, dan moet je er zelf aan beginnen. Dat is zoals bij zingen, hè. Dan moet ook altijd iemand de moed hebben om te beginnen. En we doen dat al verschillende dagen hier in de Amazing Top 1000. Het was Raffaella Cara, flamboyante vrouw, waar heel Europa voor viel in 1978. En nu het compleet tegenovergestelde van uitbundige glinder.
1: Amazing 1000.
2: Durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ich hab das früher auch gern gemacht.
0: Ich komm noch auf zurück.

0: Ja, kijk. Af en toe doen we dwars. Dan doen we dingen gewoon omgekeerd zoals nu. Verdammt, ich lieb dich was nummer 244 van Matthias Reim. En ik heb nog een hele mooie, die eigenlijk een plaats hoger stond. Maar mijn computer deed heel erg raar. A perfect day. In de zoo, dan moet je wel je rubberen laarzen meenemen de komende dagen. Hier is Lou Reed.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Wat zou voor jou deze woensdag perfect maken? Ik zeg niet dat ik kan helpen. Wie weet. Perfect Day van Lou Reed op 245. De komende dagen zal dat een cinemakke doen zijn. Of naar de wellness, of eens lekker gaan eten. En natuurlijk radio luisteren.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. That night we went down
0: to the river. Bruce Springsteen, zijn vierde keer van zes op 239 ga je... 239 ga je hem horen met The River. En we klinken ook op de hoogste van UB40, 243 zometeen. Red Red Wine. En je zal ook een krachttoer mogen uithalen als het over mezingen gaat. Mariah Carey passeert ook.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs?
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
6: De volgende patiënt alstublieft.
7: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
8: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
9: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
9: Oké. Okay.
6: Ja, maar we willen slim kiezen.
9: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
6: Ah, ja?
8: Waarom?
9: Ah, maar krijg ruimte op.
6: Opruimen?
9: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
11: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
12: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
11: Zonder om te missen.
12: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht. Op hemelvaartsdag. Om 2:40 live op Play.
11: Amen.
13: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
14: De Nostalgie. Meezing 1000.

Ik weet dat ik niet kan zingen, dus ik heb nu even wijselijk gezwegen. Maar jij misschien niet. Mariah Carey and Without You. En dat in de Amazing Top 1000 heb je gisteren ook gekeken naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Wel, ik wel. Het duurt altijd zo ongelooflijk lang voor ze aan die puntentelling beginnen. Dan gebeurt er nog een en ander. En ik stond net mijn tanden te poetsen in de badkamer. Ik dacht, het is goed geweest, ik moet gaan slapen. Toen ik zo in de verte hoorde, Belgium! Ik dacht, wat? What the fuck? Zijn we er nu echt bij? Ja, ja, het is gelukt. Na twee keer niet. Wel weer. Sila zit dus in de finale van het Eurovisie Songfestival. Dus zaterdagavond gaan we kijken en gaan we supporteren. Hè. En ook Boy George ziet ook gewoon eventjes op. Laatste 30 seconden, dacht ik. Bij San Marino was het. Maar ik vond het wel tof om hem nog eens terug te zien. Het is een stunt van San Marino. Zijn die eigenlijk doorgegaan? Nee, die zijn niet doorgegaan. Jammer voor Boy George dan vooral. Maar Sila zien we dus zaterdagavond terug. Ik heb zo meteen een van de beste Belgische inzendingen voor het Eurovisie Songfestival. 11e geworden in 1987, het jaar na de overwinning van Sandra Kim. Anders waren we zeker hoger geëindigd. Twee keer winnen, dat mocht niet, want dan was België failliet. Ay, dat was eigenlijk al het geval. Hè? Lilian Saint-Pierre, daar heb ik het over. Maar eerst naar nummer 241. En daar staat Billy Ocean. It is love really hurts without you.

genoeg Soldiers of Love zijn. 240 was zo voor Lilian Saint-Pierre. En nu de boss. Hij is volle bak aan het toeren in Amerika. Speelde deze week nog in Madison Square Garden. Weer een concert van meer dan 3 uur. Alsof hij nog 30 is. Ongelooflijk, hè? Dit is misschien wel een van de mooiste verhalen die hij ooit schreef. The River op 239. Ik hoop dat je meezingt.

0: Ja, deze doet ook altijd iets met mij. The River van Bruce Springsteen. Beetje melancholisch. Ik kreeg ook een berichtje van Françoise daarnet. En ze stuurde... Mijn man Dominique zou vandaag 61 geworden zijn. We missen hem elke dag, Françoise. Veel liefde en warmte voor jou. Van bij ons hier bij Nostalgie. En geniet toch maar van al die mooie muziek.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: Ik wil leven, ik wil vrij.
0: Iets compleet anders, zo gaat dat in deze lijst natuurlijk. Spring komt eraan, met Spring. Dan zitten we in 2003 en ook dit. Ik mag wel zeggen, mijn favoriete danssingle uit de 90s is nog steeds deze Robin S. En die hoor je zo meteen op 238.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
7: Kruidvat. Altijd
8: voor Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
9: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Mannekes,
13: vader.
12: Hier is brother Bobby.
14: Halleluja, brothers en sisters.
15: Halleluja, brother Bobby.
14: Morgen is het weer zover.
16: Hemelvaartsdag.
15: Halleluja.
14: En wat is het nog tot morgen?
16: Hemelse korting.
12: Welke hemelse korting, brother Bobby?
14: Nee tegen BTW, brother vader.
15: Halleluja, brother Bobby.
17: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
18: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
19: Verwerk Moes brengt leven in je interieur.
18: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
20: Een dag

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
3: Goedemorgen, het is 2:10. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En de staking bij Bpost heeft vervelende gevolgen.
4: Ja, minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij Bpost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker duizenden stalen waren dus langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Bpost vindt het zelf een vervelende situatie. Het leger heeft vorig jaar zo'n 3000 extra militairen gerecruiteerd. Dat is het hoogste cijfer in 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd. Ook kwamen er nog eens 800 reservisten en 700 burgerspersoneel bij. Meer dan 8 op de 10 nieuwe recruten zijn mannen. Minister van Defensie wil tegen 2029 nog eens 5000 militairen extra, tot een leger van 35.000 personeelsleden. En in Frankrijk is een bus met Belgische tieners aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde gisteravond op de snelweg. Een vrachtwagen reed tegen de zijkant van de bus waarin jongeren van 16 jaar zaten. Ze keerden terug van een schoolreis. 9 tieners raakten lichtgewond door rondvliegend glas. Na een check-up konden ze wel weer terugkeren naar huis. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeval gewoon door en wordt nog gezocht.
2: Nostalgie weer.
4: Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevige onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing 1000.
5: Alexandra Potvin.

Edwin stuurt in de app, voel je de trillingen? Het zijn goeie. Het zal wel zijn dat het goeie zijn. Good Vibrations van de Beach Boys op 237. Daar gaan we hiervoor. Amazing Top 1000. Dat zijn de nummers waar jij vroeger ook nog op gedanst en gefeest hebt. Zoals Katrin daarnet stuurde bij Robin S. en Show Me Love. En het gaat ook echt alle richtingen uit. Zo dadelijk een en al uitbundigheid met Spring en Spring. Ja, tof om die nog eens terug te horen. Na U2 in twijfel met hun eerste Amerikaanse nummer 1 hit. Bono schreef het omdat hij twijfelde of hij het leven als rockster wel kon combineren met een normaal liefdesleven. Het is hem gelukt. Ondertussen zijn we bijna 40 jaar later. Dus kunnen we stellen dat Bono toch wel een stabiele mens is, denk ik. 236. With or without you.

0: Dat is van mijn tijd in hoofdletter stuurt, Laurens. Ja, 2003. Dat was een gigantisch fenomeen. In Vlaanderen natuurlijk, kwam uit de populaire jeugdserie Spring op Ketnet nog lang voor Like Me. En plots kende iedereen het, de kinderen en ook wel de ouders, denk ik. Spring van Spring stond in de Amazing Top 1000 op nummer 235. Leuk om nog eens terug te horen. En ik bel natuurlijk ook weer met een zeer enthousiast ondernemerskoppel dit keer. Ze staan op wanneer de rest van Vlaanderen nog slaapt. Al 22 jaar draait hun leven rond deeg, ovens en de geur van vers brood. Sabine en Henk. En als je ambitie hebt om zelf ook warme bakker te worden, zeker luisteren zo meteen.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Oh, dat wordt weer een momentje. Ook voor alle drummers. Die waarschijnlijk nu niet voor hun drumstel zitten, maar dan in gedachten kunnen meedrummen natuurlijk. En zingen met Phil Collins. En In the Air Tonight, 231 straks. En ook deze komt eraan. Wet, wet, wet. Uit de film natuurlijk. Love is All Around, 234.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Bokkie de rapper, die is nog steeds bij ons. En je hebt ook wel een vreemde gewoonte, hè? Als je naar het frituur gaat.
4: Mensen kijken naar als ik zeg dat ik extra vleesjes bestel. Mm-hmm. Twee om op te eten. En dan pak ik nog een curryworst of een boulet extra voor in de frigo te zetten. En dan eet ik die nog koud op.
3: Wat?
4: Maar jullie weten het niet, jullie hebben het nog nooit geprobeerd.
3: Een koud vleesje?
4: Een koud vleesje voor later op de avond.
2: Luister maandag naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
5: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
8: Oh, dat klinkt goed.
7: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
8: Ja, maar dat klinkt nog beter.
6: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: De meest meezingbare lijst.
5: De Nostalgie.

0: thuiswerkdag voor Dirk in Nederland. En hij stuurt... En ook bijna vakantie, dus radio op nostalgie. Tof, tof. The Dirty Old Man, dat was natuurlijk een hit van The Three Degrees. Het is een enige die erin staat. 233.
1: We are music. Nostalgie.
0: En terwijl de meeste van ons nog slapen, staat ergens in de heulen de oven al warm en hangt de geur van vers brood in de lucht. Sabine en Henk van Broodwinkel Soens, die leven al 22 jaar voor hun vak. Elke dag opnieuw maken ze mensen gelukkig met hun lekkere verse producten. Goedemorgen, Sabine.
2: Goedemorgen, Alexandra.
0: Ja, zo een heerlijke verse pistolet met boter en kaas. Dat is fantastisch lekker. En dat kan perfect bij Broodwinkel Soens, want wat zit er zoal in jullie assortiment?
2: Wel, mijn man is eigenlijk echt een broodbakker. Dus echt brood en dan verse koeken. Wij maken die allemaal met verse boter. Dus er komt niets vanuit de diepvries. In die zin dat wij inkopen en terugbakken en verkopen. Dus wij maken die zelf. En ook maken wij die verse krokante pistolets. Ook op vrijdag en zaterdag bakken we die om 4 uur vers af.
0: Wow.
2: Dus nog eens. Dus eigenlijk met een goede stuk Flandriaankaas en een goede kop koffie van Roodmoeders Koffie. Dat kan echt lokaal. Met lokale producten werken mee en dat is echt top. Hé.
0: Het is geen zondag, maar ik heb er nu ook al zin in. Zeg, en bijna 23 jaar denk ik samen in de bakkerij. Hoe combineer je liefde en samenwerken zonder elkaar achter de toog eigenlijk beu te worden?
2: Ja, maar dus mijn man die werkt s'nachts en ik kom 's morgens vroeg toe. Dus en die passie is er voor onze winkel en voor elkaar. Het botst wel een keer af en toe.
0: Tuurlijk.
2: Maar dat hoort bij iedere koppel zo, denk ik. Dus,
0: dat is ook als je niet samenwerkt.
2: Voilà. En ik sta in voor de verkoop en mijn man voor het bakken. En dat is een ideale combinatie.
0: Ja. Het is elke dag ook opboksen tegen supermarkten natuurlijk, die ook brood hebben en koffiekoeken. Waar zit volgens jullie het grote verschil?
2: Passie proeven in de goede kwaliteit van brood en koeken en pistolets. En wij proberen ons te differentiëren van die supermarkten door veel aan te bieden en met lokale producten die daarbij komen. En altijd vers. En met goede bloem, met goede boter. En het kost wel iets meer, maar de mensen proeven onze passie.
0: Ja, en dat is ook beter voor je gezondheid, kwaliteitsvolle producten. Ja, zo is dat, hè?
2: Voilà.
0: En toch, ondanks al die passie en waarschijnlijk die lange rijen van mensen die zondag staan aan te schuiven voor de verse pistoletjes, staat de winkel toch te koop. Waarom?
2: Mijn man die doet dat eigenlijk al van zijn 12 jaar. Staat 's nachts op, soms in 2 shiften. De leeftijd is er en die nachturen beginnen een beetje door te wegen.
0: Dat begrijp ik
2: dus
0: volledig.
2: Ik heb ook, en ik heb wat technische mankementen aan mijn hand en voeten.
0: Ja.
2: En ik ben ook een stuk ouder dan mijn man. En we willen eigenlijk nog iets anders doen, terug zelfstandig, maar misschien iets rustiger.
0: Ja, op naar een nieuwe, naar een nieuwe passie. Dus komaan, jonge gepassioneerde bakkers in Vlaanderen. Laat van jullie horen. Broodwinkel Soens in Heulen bij Kortrijk. Wie weet, misschien luistert ergens vandaag wel de toekomstige overnemer, Sabine.
2: Ja, we hopen het. Dat er een jonge bakker durft te springen. De mensen willen nog echt lokaal kopen. En dat is heel belangrijk.
0: En dat moet zo blijven. Ik hoop het ook. Mee met jou.
2: Zeker weten.
0: Ondertussen nog veel succes en af en toe ook genieten.
2: Dank je wel. En bedankt voor het interview.
3: Waarom lokaal winkel hier?
4: Omdat ik een goede band heb met mijn fietsenmaker.
3: Ah, daarom.
4: Waarom winkel hier jij? Koop lokaal tijdens de Winkel Hier Week en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
1: De nostalgie.
3: Amazing Duizend.

0: altijd wachten op dat moment dat die fantastische drumsolo begint. Oh, dat blijft kicken. Dus niet alleen meegezongen, maar ook meegedrumd in gedachten met Phil Collins. En In the Air Tonight. In deze Amazing Top 1000.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Come back and stay for
0: good this time. Paul Young passeert op 227 met Come Back and Stay. Het is ook nog 3 keer meezingen met Michael. Deze Wannabe Star in Something, die hoor je zo meteen al op nummer 230.
2: Code Yellow! Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
9: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Papa.
11: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
10: Papa.
11: Die mini schroefjes, de tank, check.
10: Papa.
11: Maar, lijm, check, voilà.
12: Heb je geen klantenkaart, meneer?
10: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
13: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
14: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
13: Safti.
15: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
16: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
17: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
16: Ook open op zondagnamiddag.
18: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
19: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
18: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
1: De Nostalgie Amazing 1000. Nostalgie.
2: Nummer 230.

Adele. Straks na 12 uur komt ze al terug bij Marcia met een andere fantastische hit. Nico stuurt in de Nostalgie-app. Dag Alexandra, even een shout-out naar alle deelnemers van de Special Olympics. Want die beginnen vandaag specifiek naar mijn zoon Mats en zijn voetbalploeg van Kester Gooik. Ja, heel veel succes daar. Toch belangrijk ook, de Special Olympics in België. Want ook die atleten hebben daar natuurlijk keihard voor getraind. Dus Nico, laat maar weten hoe ze doen, hè, die voetbalploeg van Kester Gooik. Ondertussen gaan wij zachtjes meezingen, want hier legt iemand zijn hart op tafel. 228, If You Leave Me Now, hier is Chicago. If you leave

0: Dat speel ik eigenlijk speciaal voor Lutgard Verhoeven, die net in de app heeft gestuurd. Ho, ik was even weg bij nostalgie, maar ben terug hoor. Welkom bij de leukste club van het land. En geniet verder van de fantastische muziek. Come Back and Stay. Van Paul Jong op 227.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Een echt amazing. And nothing's gonna stop us now. Starship straks op 222. Morgen al is gehoord bij Sander en Veronique. Als sneak preview naar deze lijst. Eerste grote hit voor Kylie Minogue. The Locomotion na het nieuws op 226.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 10:55. Nieuws krijg je van Fraukje Kallion. En de geneeskundedocenten vrezen voor een overschot aan artsen.
5: Ja, ze maken zich grote zorgen over de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra studenten toe te laten tot de artsenopleiding. Het is een maatregel om de patiëntenstops bij huisartsen en ellenlange wachtlijsten bij specialisten in het ziekenhuis op te lossen. Maar volgens de docenten heeft dat vandaag geen effect, want nieuwe studenten zullen pas over 10 jaar afstuderen en dan zou het tekort al opgelost zijn. In Frankrijk is een bus met Belgische tieners aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde gisteravond op de snelweg. Een vrachtwagen reed tegen de zijkant van de bus waarin jongeren van 16 zaten. Ze keerden terug van een schoolreis. 9 tieners raakten licht gewond door rondvliegend glas. Na een check-up konden ze wel weer terugkeren naar huis. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeval gewond door en wordt nog gezocht. In Loosdrecht in Nederland is een betoging tegen een noodopvang zwaar uit de hand gelopen. Betogers protesteerden tegen de komst van een groep asielzoekers die er tijdelijke opvang krijgen. De relschoppers gooiden fakkels en vuurwerk op het terrein. Omliggende struiken vlogen in brand en toen de brandweer aankwam, werd de doorgang versperd. De politie kwam ter plaatse en stuurde de betogers weg. 1 persoon werd aangehouden op verdenking van brandstichting.
1: Nostalgie weer.
5: Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden. Vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
0: Alexandra Potvin. We gaan erdoor door de regen en de wind.

0: Roxanne van Police op 225. Nog niet hun hoogste, die hoor je straks bij Sean. Zonder linken, want die ligt spijtig genoeg ziek in haar bed.
1: De nostalgie, Amazing 1000.
0: En als je toch moest luisteren, linken, alvast van hieruit heel veel beterschap. Snel beter. De laatste passage van Bob Marley komt eraan, maar ongewoon. En dat is eigenlijk ook exact het woord dat overal opdook na de concerten van Pommelien Thijs in de AFAS Dome. De reviews die waren echt hallucinant. Van een nieuwe Vlaamse superster, een generatie op zak, een show van internationaal niveau, heb ik veel gelezen. En vooral, ze had de hele zaal van begin tot eind letterlijk in haar hand. Het publiek at gewoon ook uit haar hand. Dus nu even op adem komen en nieuwe inspiratie vinden voor Pommelien. Maar voor ons geen pauze, want wij zingen nu keihard mee op 234. Er is ongewoon.

Terwijl het hier heel donker is geworden in Antwerpen, grijze hemel, zit de zon altijd in je radio. Ook dankzij deze A Woman No Cry van Bob Marley and the Wailers op nummer 223. Dit is de Amazing Top 1000. Nog tot morgen namiddag, zo rond 5 uur, zullen we weten wie er op nummer 1 staat. En je weet het, je kan nog altijd swipen en liken of niet liken in de app of op nostalgie.be als het over de top 10 gaat van deze geweldige lijst. Met nu Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now, 222.

0: je dromen ook zijn, ga ervoor. Nothing's gonna stop us now. Starship op 222.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Scoorde maar één hit, maar werkte samen met heel wat grote artiesten eigenlijk. Deze Tony Esposito, straks op 219 met Papa Chico. Ja, deze moest er natuurlijk in de Amazing Top 1000. Dan Hartman, 221, Relight My Fire. En ook wat dichter bij elkaar, dat kan met iemand van je collega's zijn ook. Als je lief, of je vrouw, of je man niet in de buurt is. Want er komt een Duitse slager aan die ook bij ons een populaire openingsdans is geworden.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging,

0: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
1: Zonde om te missen.
0: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht, op hemelvaartsdag. Om 14:40, live op Play.
2: Amen.
3: En, wat gaan we vandaag doen?
4: De badkamer renoveren.
3: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
5: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
3: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
5: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
4: Yay!
5: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
6: De nostalgie mee.

heette Maffay en Doe. Heel wat reactie daarop. Christa bijvoorbeeld had ze ooit een cassetje waar alleen maar Doe op stond van Peter Maffay. En Tom, ja, ik denk dat de autocorrect jou een beetje parten speelt. Zij stuurt, dat is een tepelplakker van formaat. Wordt nog op elk trouwfeest gedraaid. Een tepelplakker. Ook niet slecht natuurlijk, maar ik bedoelde natuurlijk een tegelplakker. Welkom bij de tofste lijst, de Amazing Top 1000. Nog tot morgen namiddag hier bij Nostalgie. En je hoorde inderdaad die Peter Maffay. Op nummer 220. En nu een Italiaan uit Napels. Oorspronkelijk een percussionist, hoor je ook. Die zelf samenwerkte met John Lennon. En een grote hit scoorde in 1987. En dat is deze Papa Chico, Tony Esposito, 219.

0: Voor Arno doet hem terugdenken aan zijn allereerste vakantie met de auto naar het Gardameer. Ach, het heerlijke Gardameer. Mag ik in de zomer ook weer naartoe? En Petra vindt het tof om te kunnen kijken hoe ik ook meegeniet van de muziek. Ja, je kan binnenkijken in de studio. Via de website of via de app van Play natuurlijk. Als je dat nodig vindt. Je mag ook gewoon luisteren naar de radio natuurlijk. En er komen er nog veel toffen aan.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Een klassieker met een disco-saus erover. Het werd een hele grote hit voor Boys Town Gang. 214 straks deze Can't Take My Eyes Off Of You. I'll be there for you. I'll be there for the friends natuurlijk. Rembrandt. Zometeen op nummer 218.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bobby.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
8: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
9: Ja!
10: Maar ja...
8: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
11: Oh ja! Maar ja...
8: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
9: Oh ja! Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
12: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
13: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
14: Amai, dat wordt vlammen.
13: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
15: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
16: De tijd van het jaar.
15: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
17: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
15: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
18: Artificieel. Hele intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen... Blijf betrokken. Blijf vrij.
19: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
20: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: hilarische tekst, toch? Ja. Naar Too Sexy for This Song. 217 voor Right Set Fred.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Nog tot 7 uur vanavond. Straks met Marcia en daarna tot 7 uur. Dus Sean alleen, zonder Lenke. Stuur hem dus maar veel aanmoedigingen en kusjes en wat dan ook. Hij zal het kunnen gebruiken natuurlijk op zijn eentje. Eenzaam zonder Lenke, maar met veel goede Amazing Hits natuurlijk. ABBA zal morgen ook in de top 10 staan van de Amazing 1000. Het kan op 1 zijn, op 3, op 5 of nog een andere plek. Dat hangt van jou af als je nog niet geswiped hebt op nostalgie.be of in de app. Zeker doen, want jij bepaalt die top 10, hoe die morgen gaat klinken. Zo tussen 4:30 en 5:00 zal dat waarschijnlijk zijn. En nu een nummer. Ja, de sfeer krijg je er gratis bij, want het is de live versie. Ik ga hem nu starten.
2: Hey.
3: Hey!
0: Dat kan leider. 236. Hey. Peter Koelewijn en zijn Rockets.

0: Ja, zongen nu de bijna rijkste van Zweden, hè. Abba met Money, Money, Money, dag Marcia.
1: Hi, Alexandra.
0: Jij bent er helemaal klaar voor, ik zie het.
1: Zeg, je hebt keileuke muziek gedraaid. Ik heb gewoon zitten shaken op mijn stoel de hele tijd.
0: Ja, er zitten er nu wel echt tussen, echt van die meezingers. En de luisteraars kijken ook meer binnen in de studio, want ze vinden het ook plezant dat wij samen ook genieten. Ja, ik doe daar nog redelijk bescheiden. Maar mannetjes, als je iets wilt zien gebeuren bij Marcia...
1: Als je spontaan een whiplash wilt voelen in je nek, dan moet je zeker binnenkijken in onze studio. Bij mij gaat het wel heftig soms.
0: Weet je, gisteren stonden wij hier buiten, hè, aan de redactie. Ja. En de deur was dicht van de studio. En ik kijk naar het beeld, want er hangt hier een heel groot scherm zo op de redactie. En wij hoorden jou gewoon keihard meezingen van de redactie.
1: Dat wilde wel iets zeggen als zelfs de isolatie in de studio niet bestand is tegen mijn decibels. Ja, dat
0: nee,
1: wel
0: zeker niet. Ja, maar dat is ook heel positief natuurlijk. Dus blijf dat vooral ook doen waar je bent als je nog aan het werk bent voor het weekend in de auto. Thuis, maakt allemaal niet uit. Wat heb jij zo bijvoorbeeld in het volgende uur?
1: Och, ik heb heel veel toppers klaarstaan. Ik heb een toppertje van Ace of Base, onder andere. Ik heb ook Journey met Don't Stop Believing.
0: Ja,
1: dat is eentje
0: top,
1: waar iedereen altijd heel gelukkig van wordt als we die draaien. Dus ja,
0: en vergeet niet te swipen of niet te liken. Kan ook natuurlijk nostalgie.be of in de app voor die top 10. Want die moet ook nog in de juiste volgorde gezet worden. Wie staat daar nog in?
1: Ik heb gestemd op Europe.
0: Ik vind dat ook geweldig eigenlijk. Ja. Kwestie van meezinggehalte kan dat wel tellen. Hè? Want Dancing Queen is eigenlijk mijn favoriet, maar als het echt over meezingers gaat. Of de Willy, daar zou ik ook nog voor gaan.
1: Die is het ook heel goed aan toe in de stemming.
0: Laat de zon in je hart. Dus het ligt allemaal in jouw handen natuurlijk. Jij mag nog stemmen op die top 10. En zo meteen verder genieten met Marcia en deze Boys Town Gang.
2: Goesting in.
0: Can't take my eyes off of you. En dat is trouwens de nummer 214. Voilà.

0: All That She Wants komt eraan.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
4: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
3: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
5: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:23. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Jij begint met homofoob geweld, want dat blijft toenemen in ons land.
6: Ja, het Gelijke Kansencentrum UNIA ontving vorig jaar ruim 300 meldingen over homofoob geweld. En bijna 500 meldingen van haatspraak en discriminatie tegen transgenders en non-binaire personen. 4 op de 10 dossiers gaat over strafbare feiten, zoals slagen en verwondingen en intimidatie. Maar de meldingen zijn een forse onderschatting, zegt UNIA. Want bijna 9 op de 10 slachtoffers doet geen melding. Er zijn vorig jaar meer dan 30.000 huwelijkscontracten gewijzigd. Dat zijn er een pak meer dan dat er nieuwe bijkwamen. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat. Vooral 60-plussers passen hun huwelijkscontract aan. Ze willen hun partner extra beschermen als een van de twee overlijdt. Maar ook schenkingen en erfenissen worden mee opgenomen in het contract. Jonge koppels passen dan weer hun huwelijkscontract aan, vooral als hun eerste kindje geboren wordt. De moeder en stiefvader van de Roemeense jongen Raoul zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar cel. Ze tekende geen cassatieberoep aan tegen de uitspraak van het Gentse Hof van Assise. En ook het parket van Oost-Vlaanderen gaat niet in beroep. Raoul werd drie jaar geleden dood teruggevonden in een sportzak in het Gentse Houtok. Hij was mishandeld en vermoord door zijn moeder en haar ex-partner. En pech voor wielrenner Milan Menten. Hij start straks niet in de vijfde rit in de Ronde van Italië door maag- en darmproblemen. Dat meldt zijn ploeg Lotto Intermarché. Eerder moest ook al kopman Arnaud Demy opgeven. Er zitten nu nog 14 Belgen in het peloton.
7: Nostalgie weer.
6: Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maxima tot 14 graden. Morgen wisselen bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. En het blijft ook fris bij 13 graden. Vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bepaalde top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing 1000.
0: Marcia Buarodi.
7: We are music. Yeah. 213.

0: Céline der Kinderen uit Haag. Het is gelukkig met deze hier. Het is net of jullie precies weten wat ik nodig heb, stuurt ze in de Nostalgie-app. Er zat een klein dipje voor de middagpauze en dan draaien we net haar lijflied.
1: De Nostalgie, Amazing 1000.
0: Oh, Céline, je moest eens weten waar wij overal Big Brother-camera's hebben staan. Hè, om middagdipjes op te sporen. Nee, is niet waar natuurlijk. Hè. Maar wel heel blij dat die journey van daarnet duidelijk weer deugd heeft gedaan, want daar doe ik het voor. Net op 212, Don't Stop Believing in de Amazing 1000 hier bij Nostalgie. Je hoort sowieso altijd al de grootste hits hier bij ons. Maar deze week zijn ze dus nog eens extra aanstekelijk. Jij vliegt hier zingend door het werk en door de files. Met allemaal meezingers van de 60s tot nu. Van Queen tot Bart Kajal. Ze doen allemaal mee. Dankzij al die toffe suggesties die we van jou hebben gekregen in de Nostalgie-app. Zonder jouw input geen Amazing 1000. Zo simpel is het. Dus het is met heel grote dankbaarheid dat ik al die toppers hier kan draaien voor jou vanmiddag. Merci dus ook voor Le Popier nu op 211. No, no.

Nostalgie Amazing Duizend. We are music. Nostalgie 197.

0: wat daar toch allemaal van kan komen. Hè? Van aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Het werd zomer van Rob de Nijs, zo mooi. 197.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: Walk like an Egyptian.
0: En de Bengals staan ook al gereed op 196. En je hebt sowieso ook al de hoogste Supertramp te goed van mij.

0: Zelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
5: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, €8 korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
12: De tijd van het jaar!
11: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
13: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
11: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
14: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
15: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
16: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
17: De Nostalgie. Amazing 1000. We are music.
18: Nostalgie. 196.

0: relax.
1: Elke song die je hoort hier bij mij is weer een stap dichter bij jouw relax-momentje straks. Take it easy van Mika op 195 in de Amazing 1000 hier bij Nostalgie. Overal wordt er meegezongen met deze geweldige lijst. I love it. Ook bij onze ondernemers trouwens, die ook keihard werken elke dag om jou misschien wel te geven waar jij al jarenlang naar zoekt. En zo kom ik nu terecht bij Vent in Aartselaar. Een zaak waar je als man echt wel je ogen uitkijkt op wat voor stijlvolle en kwalitatieve mode je daar kan scoren. Ik heb Mike Schuurmans van Vent aan de lijn. Dag Mike.
2: Goedemiddag, dag Martia.
1: Zeg Mike, jij staat vandaag in jouw droomzaak dankzij de hulp van sociale media. Hoe is die bal gaan rollen juist?
2: Ja, dat klopt helemaal. Wel zo dat de vorige eigenaars eigenlijk op een gegeven moment een oproep lanceerden op hun Facebookpagina om op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar. En voordat we het wisten, zaten we bij de boekhouder. En een paar weken later waren wij de trotse eigenaar van Vent, inderdaad. Ja, klopt. Ja.
1: En dat is een zaak waar jullie zelf af en toe dan ook al gingen shoppen of zo, Mike?
2: Ja, dat klopt helemaal. Ik was daar zelf eigenlijk al vast de klant. Hè. Dus ik kende de mensen die het toen uitbaten, die kende ik al. En zij kenden mij eigenlijk ook al als vaste klant. Dus ik ben geëvolueerd van klant naar zaakvoerder, om het zo te zeggen. Ja,
1: oh,
2: inderdaad.
1: Leuk. Plots ben je dan zaakvoerder van de winkel waar je zelf al zo graag kwam. Waar zet jij dan nu extra op in, Mike, om het verschil te kunnen maken qua shopbeleving bij jullie?
2: Wel, wat heel belangrijk is voor ons, is toch die persoonlijke aanpak. Hè. Dus mensen die inderdaad bij ons in de winkel komen, we hechten er heel veel belang aan dat die persoonlijk geholpen worden, dat we luisteren naar wat de noden zijn, dat we ook durven zeggen wat er misschien niet nodig is. Hè. Dat moet je ook durven zeggen. Mm-hmm. Maar voor ons is dat heel, heel belangrijk. Dat is vooral die persoonlijke aanpak. Ja, klopt. Ja,
1: tof. Welk kledingitem moet elke man volgens jou in huis hebben? Wat is zo één item dat je zegt van, goh, dat moet in je schuif of je dressing staan?
2: Ja, dat is natuurlijk daarheen iets moeilijker geworden, want mijn kast die puilt uit natuurlijk. Maar als ik er één item zou moeten uithalen, dan zou dat toch een klassiek wit hemd moeten zijn. Ja, absoluut. Omdat dat heel combineerbaar is. Hè. Je kan daarmee heel veel zaken gaan combineren. Kan een beetje sportief gedragen worden, maar toch ook klassiek. Dus ik zou toch zeggen een wit hemd. Ja.
1: Oké, zeker. En kan ook dienen voor het rouwfeesten, maar ook inderdaad voor een iets meer casual look. Het werkt altijd, dat witte hemd. Goeie tip. Wat zijn trouwens zo de trends voor de zomervakantie, Mike? Waarin kan mijn partner bijvoorbeeld gaan flaneren op de zeedijk binnenkort?
2: Ja, wat we nu toch vooral zien is alles wat eigenlijk qua linnen is. Hè. Dus dat is natuurlijk hot en trendy voor de moment. Hè. Dus dan gaat het zowel over de linnen hemdjes als zelfs de linnen broeken. En dan eigenlijk alle kleurtjes die daarbij komen horen natuurlijk. Hè. Zowat de aardse zachte tinten eigenlijk. Het beige, het witte ook, maar ook zachte kleurtjes, lichtblauw en zo. Dat zijn toch dingen die zeer vlot over de toonbank gaan deze tijden. Ja.
1: Goed, dan zijn we qua fashion statements voor deze zomer ook alweer mee. Als je garderobe een update kan gebruiken. Super welkom dus bij Vent in Aartselaar of op ventstore.be. Zo klopt het, Mike?
2: Dat klopt helemaal.
1: Heel goed. Werk ze nog en nog een mooie woensdag voor jou.
2: Ja, dankjewel voor jou ook.
3: Waarom lokaal winkel hier?
4: Omdat vers van hier altijd beter smaakt dan diepvries van daar.
3: Oh, daarom.
4: Waarom winkel hier jij? Koop lokaal tijdens de Winkel Hierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie. Can't touch this.

0: Allee jong, geen Breakfast in America in de lijst dit jaar. Ik ben in shock. Het zal voor onze 70s reis zijn binnenkort, denk ik dan. De hoogste Supertramp hier op 193, de Logical Song.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Op naar Diana Ross straks. Upside Down komt er door op 192. En Scorpions. Die mag ik dankzij jouw suggesties op 189 zetten met Still Loving You. En er zit ook een enorme meezinger aan te komen. Die dus veel stouter en vettiger geïnterpreteerd wordt dan hij eigenlijk bedoeld is. Al jarenlang bestaat er een hardnekkig misverstand over. En dat gaan we nu eens definitief uit de wereld helpen. Over 10 minuten.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Bokkie de Rapper, die is nog steeds bij ons. En je hebt ook wel een vreemde gewoonte, hè? Je naar het frituur gaat.
4: Mensen kijken raar als ik zeg dat ik extra vleesjes bestel. Mm-hmm. Twee om op te eten. En dan pak ik nog een curryworst of een boulet extra voor in de frigo te zetten. En dan eet ik die nog koud op.
3: Wat?
4: Maar jullie weten het niet, jullie hebben het nog nooit
3: een
4: geprobeerd.
3: Een koud vleesje?
4: Een koud vleesje voor later op de avond.
2: Luister maandag naar...

0: kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: In nomine Patris et Filii Spiritus Crocchi.
6: 14 mei, Hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
5: Zonde om te missen.
6: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht op Hemelvaartsdag. Om 14:40 live op Play.
5: Amen.
7: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
8: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
9: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
10: De Nostalgie. Amazing 1000.
11: 192.

0: zachtjes wiegend van links naar rechts hier. Op 191, Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Nostalgie,
1: Amazing 1000.
0: En dan een plekje hoger, hè. Daar kies je voor een gigantische meezinger. Eentje waarvan veel mensen nog altijd denken dat het stiekem gaat over je allereerste vrijpartij. En hoe vaker de zanger in kwestie dat ontkent, dat idee, en nog maar eens uitlegt waar het echt over gaat, hoe harder dat ondeugende idee dus blijft hangen. De mens gelooft wat hij wilt geloven, zeker. Hè? Maar nog eens, het gaat dus wel degelijk over zeilen. En het is pure ambiance ook. Merci voor Bart Kael hier in de Amazing 1000 op 190.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing Duizend. London Beat in de startblokken op 188 is voor na het nieuws.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Exact 1 voor 2. Tijd voor het nieuws met Simon van Elslander. En Simon, opnieuw een cruiseschip in quarantaine.
8: Ja, na een uitbraak van het hantavirus op het Hondius-schip is er nu onrust op de Bellissima. Dat is het grootste cruiseschip dat rondvaart in Europa. Meer dan 1700 opvarenden zitten momenteel vast in de haven van Bordeaux, nadat een 90-jarige passagier overleed aan een zware maag-darminfectie. Zo'n 50-tal passagiers vertonen gelijkaardige symptomen van braken en diarree. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het schip direct in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. De Franse autoriteiten sloten wel elk verband met het hantavirus uit. De zware brand van maandagavond in woontoren Belvedere aan de Gentse watersportbaan is ontstaan door een ongeluk aan het kookvuur. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het vuur begon in de keuken op de 8e verdieping en zorgde voor aanzienlijke rook- en waterschade in het gebouw. 8 gezinnen kunnen door de schade voorlopig niet terug naar hun appartement. 5 van hen kunnen terecht in een transitwoning. Voor de andere 3 gezinnen wordt nog een oplossing gezocht. En Romelu Lukaku keert vandaag terug naar België om zich klaar te stomen voor het WK. Hij kende een moeizaam seizoen in Italië met amper 40 speelminuten door blessureleed. De spits en zijn club Napoli bereikten een akkoord om zijn revalidatie in België verder te zetten. Ook bondscoach Rudy Garcia is nauw betrokken bij het dossier. Hij hoopt om de topscorer van de Rode Duivels in topvorm te zien aan de aftrap van het WK in de Verenigde Staten.
9: Nostalgie weer.
8: Het is een regenachtige dag vandaag, mogelijk ook met onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.nl. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
0: Marcia Buarodi.
9: We are music. Yeah. 188.

0: heel wat ongerustheid de voorbije week over de toestand van Bonnie Tyler.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Er waren die complicaties na die gesprongen appendix. Daarna dan ook nog eens die hartstilstand. Het gaat even niet zo goed met die vrouw. Het laatste wat we weten is dat ze nog altijd erg ziek is. Dat is ook een update vanuit de familie, dus uit betrouwbare bron. Maar in stabiele toestand wel, momenteel.

0: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Hoe leuk die Una Paloma Blanca daarnet. Goeg, Gauthier komt eraan. Met een song die een volledig jaar in onze oren en aan ons lijf heeft geplakt. Zo'n grote hit is het geweest. Somebody That I Used To Know komt eraan op 184. En Queen. Deze Somebody To Love komt er ook aan op 181.
2: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Hemelvaart.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
11: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ah, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
13: Peugeot.
14: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
15: Lenen bij Leemans.
16: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
17: Allee Harry.
16: Wat?
17: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
16: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
15: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
18: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
19: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
18: Ook open op zondagnamiddag.
0: Onze DJ's live aan het werk zien? Dat kan via Play. Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be. De Nostalgie Amazing 1000.
14: Nostalgie 184.

0: op 183 in de Amazing 1000. We Are Family, Sister Sledge. Onderweg naar echt wel een collectief beminde band, hoor. Hier bij Nostalgie sowieso dat jij ook wel ergens in hun repertoire één of meer songs hebt waar je echt wel zot van bent. En wie weet, zit die zo meteen zelfs al in je boxen, die song. Komt eraan, meteen na een van de strafste live duetten toch wel uit de jaren 80. Je zal maar kaartjes gekocht hebben om naar een Tina Turner show te gaan kijken. En daar niemand minder dan David Bowie zien opdoemen in prachtige spierwitte kostuumvest om een liedje mee te zingen met haar. En ook de gym tussen die twee. Je ziet in de bijhorende video op YouTube toch dat ze zo'n beetje aan het vezelen zijn onder elkaar tijdens de instrumental breaks. En het schijnt dat Bowie daar toen een paar ondeugende woorden in haar oor heeft staan fluisteren op dat podium. Maar dat zijn we aan het roddelen zeker. Het is niet zo netjes. Genieten en meezingen, dat gaan we doen.
1: We're gonna do this one together.
0: Tonight.
1: Tonight.
0: 182.

0: Zie jij hem ook terug? Die gebalde vuist van Freddy in de lucht. Somebody to love op 181.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Dit is opwarmen voor volgende week. Want dan zijn ze weer vertrokken voor een boel shows in Antwerpen. De OG K3 op 180, onderweg met alle kleuren. En nog voor 3 uur geniet jij van Snap. Rhythm is a Dancer komt eraan op 176.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Goesting in mijn wereldreis.
5: Elke maand.
4: Lekker chillen in het paradijs.
5: Elke maand.
6: Win for life.
5: Win for life.
6: Win tot 5000 euro. Elke maand.
5: Elke maand.
6: Je leven lang.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Jij hebt de power met de Eneco-app.
9: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
9: Nee, maar ik wel.
8: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
11: De volgende patiënt, alstublieft.
12: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
13: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
14: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
13: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
14: Oké. Okay.
11: Ja, maar we willen slim kiezen.
14: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
11: Ah, ja?
13: Waarom?
14: Ah, maar kreeg ruimte op.
11: Opruimen?
14: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
15: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
16: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
17: Papa.
18: Allee, wacht. Ijzerdraad, 2 mm dikte, check.
17: Papa.
18: Die mini-schroefjes, de tang, check.
17: Papa.
18: Maar lijm, check, voilà.
19: Heb je geen klantenkaart, meneer?
17: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
20: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
21: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
20: Safti.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
22: Real Music Nostalgie
23: 180.

stoelen en salontafels aan de kant hier. Breekbare en of scherpe voorwerpen uit de weg. Want Lionel Richie in de building. We are music. Dat is party, karamu, fiesta, all night long. Op 179 net in de Amazing 1000 hier bij Nostalgie. Met zie ik in onze app Alexandra Gunst, die super gelukkig is dat ze haar oldschool K3 nog eens heeft kunnen terughoren daarnet. Haar dag is al helemaal goed. Nu de jouwe nog. Komt helemaal in orde. Ik stuur Fleetwood Mac zo meteen. En de Beatles nu op 178. Yes.

Op 177 Fleetwood Mac. Don't stop. Jij zingt gewoon lekker verder met de Amazing 1000 in ons muziekcafé. Wel met één cafébaas minder vandaag, want er is, ja, ik ga het gewoon zeggen zoals het is, een vies ziektebeestje aan het rondgaan hier op onze redactie. Maar er bestaat hopelijk een gezond hulpmiddeltje tegen, dat niks kost en dat je zo bij de hand hebt, mocht je het zelf ook zitten hebben vandaag. Je hoort er alles over straks vanaf 3 uur. En tot dan nog even meezingen met Snap 176.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Blame it on the boogie. Een populair nummer hoor in de Amazing 1000. Zet ook nog Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire dat eraan komt. En deze Blame it on the boogie van de Jacksons zo dadelijk al.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
5: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god!
9: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
10: Krevel.
11: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
12: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
17: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
3: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
2: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
4: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
5: Nostalgie. Goedemiddag, het is bijna 3 uur. Het nieuws krijg je van Simon van Aanslander. En opnieuw een cruiseschip in quarantaine.
6: Ja, op de Bellissima, het grootste cruiseschip dat rondvaart in Europa, zitten momenteel meer dan 1700 opvarenden vast in de haven van Bordeaux. Nadat een 90-jarige passagier overleed aan een zware maag-darminfectie. Zo'n 50-tal passagiers vertonen gelijkaardige symptomen van braken en diarree. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het schip direct in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. De Franse autoriteiten sloten wel elk verband met het hantavirus uit. De Europese Commissie wil 1 ticket voor Europese treinreizen. Als je met de trein naar Madrid of Rome wil, moet je vandaag vaak nog door verschillende websites gaan om tickets te boeken. De Commissie stelt voor om een eengemaakt treinticket in te voeren voor reizen op het volledige Europese spoornet. Treinreizen boeken zou op die manier even gemakkelijk worden als het boeken van een vliegticket. Je zal als reiziger ook beter beschermd zijn wanneer je door vertraging een aansluiting mist. Het voorstel moet enkel nog groen licht krijgen van de Europese lidstaten. En het safaripark Beekse Bergen in Nederland is vandaag een tijd lang gesloten geweest omdat een cheetah was ontsnapt. Een verzorger merkte vanochtend vroeg dat het roofdier niet meer in zijn verblijf zat. Het park bleef uit voorzorg dicht voor het publiek. De cheetah werd al snel gelokaliseerd in een bosrijk gedeelte op het park zelf. Het vangen van het dier was een flinke klus. Door de dichte begroeiing moest een dierenarts urenlang wachten op het juiste moment om een verdovingspijl af te vuren. Rond 1 uur deze middag werd het dier verdoofd en veilig teruggebracht naar zijn verblijf. Hoe het dier kon ontsnappen, wordt nog onderzocht.
7: Nostalgie weer.
6: Het is een wisselvallige dag vandaag met buien. Tussen de buien door zijn er wel opklaringen mogelijk. Maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
7: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Mezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. De Nostalgie Mezing 1000.
8: Sean en Lentje.
7: Nummer 175.

0: de nostalgie. Amazing 1000.
1: Goedemiddag, ik zie uw ogen al blinken. Wat is echt? Je hebt er zin in, hè? Om deze woensdagnamiddag samen aan Gort te brullen, gaan we doen. Het zal dan wel zonder Lenke zijn, jammer genoeg, want die liet vanochtend vroeg weten dat ze in bed ligt, geveld door een of ander vies virus. Wat is dat toch tegenwoordig, met cruiseschepen en co-hosts die gekaapt worden door infectieziekten. Maar Lenke, mocht je toch aan het luisteren zijn. Ik las net nog dat meezingen met de radio zorgt voor de aanmaak van endorfines. Dat gelukshormoon, dus dat dan de pijntjes aanzienlijk kan verminderen. Het is het proberen waard. Ja, tenzij je keelpijn hebt natuurlijk, weet ik niet. Maar dan kun je beter een strepsel nemen en even je bek houden voor je het nog erger maakt. Maar dat is mijn tip aan mijn zieke co-hosten hier bij Nostalgie. Voor de rest van de wereld die nu aan het luisteren zijn.

0: meteen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Getting jiggy with it.
2: Getting jiggy with it.
1: Getting jiggy with it.
2: Betekent zoveel als energiek dansen op een zelfverzekerde manier. Ja, dat gaan we doen en samen met Will Smith zo dadelijk. En meer rappen natuurlijk op 170.
3: Jolene.
2: En dan iets minder gerap, maar des te meer boezem en country vibes krijg je zo dadelijk weer van Dolly Parton, het prachtige Jolene op 171.
4: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
7: Wat? 3?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
13: Lekker.
12: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
13: Zalig, vertel me meer.
12: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
13: En dat alles op maat van ons budget?
12: Zeker weten, Kreyne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreyne.be.
14: De Nostalgie Amazing 1000.
15: Nummer 171.

helemaal terug naar eind jaren 90 dankzij Will Smith en Gettin' Jiggy With It. Hij blikt een paar weken geleden trouwens zelf ook nog eens met veel plezier terug op de 90s. De Will Smith toen hij op zijn Instagram een reeks foto's postte van alle tv-projecten die hij mocht doen als jonge gast in de jaren 90. En dat waren er heel wat hoor. Je had de Bad Boys film, die actiecomedie samen met zijn buddy Martin Lawrence. Eerste Men in Black ook, aan de zijde van Tommy Lee Jones. En natuurlijk The Fresh Prince of Bel-Air, zijn grote doorbraak. Ons Marcia, haar favoriete serie ooit, zei ze net nog op bureau. Ze heeft zelfs zijn eigen gemaakt vestje met de kop van Will Smith als Fresh Prince erop genaaid achteraan. En zo is het alweer 3:30. Hopelijk vlot het daar allemaal wat bij jou op het werk of thuis. En zelfs al gaat het wat moeizamer, troost u vrienden. Verlengd weekend is er bijna. En in deze Amazing 1000 zijn ook Amy Winehouse en Casey and the Sunshine Band er klaar voor. That's the way I like it.

0: Nostalgie Amazing Duizend.
1: Zo blij met jou als luisteraar. En want deze Amazing 1000 werd samengesteld door alle suggesties. Met alle suggesties die we de voorbije weken doorkregen van jullie. En Nothing Else Matters moest daar dus duidelijk ook ergens tussen op 165 dan nog wel. De enige Metallica in de lijst. Straks om 4:15 zal dat zijn. Die wil je niet missen. En Charlene Douwe stuurt in de app: opruimen is toch zoveel leuker met deze lijst. Ha, wacht maar tot deze boys er zo dadelijk dan aankomen, Charlene. Everybody op 167.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother.

0: Bambi.
1: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
14: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
15: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
16: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB Plus of in onze app.
17: De Nostalgie Meezing 1000. We are using Nostalgie. Nummer 167. Everybody.

Dat is duidelijk. Doe maar en sinds één dag of twee hun derde, laatste en dus ook hoogste notering. En dan maak ik het bewust even heel stil om Kirk Hammett, de gitarist, zijn moment de gloire te gunnen in deze Meezing 1000. Want ook een gitaarriedelke kan je meezingen. Om van dat imposante refrein met de stem van James Hetfield nog maar te zwijgen. Dit, ladies and gentlemen, is Metallica en Nothing Else Matters op 165.

0: De beste muziek om wakker te blijven stuurt Bianca Raken in de app. En Kevin Maselli zegt, ik ga ze zien, Metallica in Frankfurt, 22 en 24 mei. Twee keer, man, dat is respect. En veel plezier vooral. Laat dan achteraf graag even weten in de app hoe het is geweest.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
2: De meest meezingbare lijst. Nummer 164.

0: 13 in the Nostalgie Amazing Duizend.
1: Cher, en voor de fans, het is haar voorlaatste in de lijst. Enkel met Believe scoort ze morgen ergens op onze finale dag nog beter. Maar op It's In His Kiss, liever de Shoop Shoop Song, mag ik je zo dadelijk al trakteren. Op 163 zal dat zijn.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
5: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
4: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
5: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
4: Nee.
5: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en later? Ze tandpaszakken?
4: Ja, zoiets.
5: Je weet het niet, mama.
6: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
8: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
9: De tijd van het jaar!
8: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.

0: 15, 16 en 17 mei.
1: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
2: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
1: Zonde om te missen.
2: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht op Hemelvaartsdag. Om 14:40 live op Play.
1: Amen.
3: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
4: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
6: Hoogstraten aardbeien.
5: Nostalgie.
7: Goedemiddag, het is 1:04. Nieuws met Simon van Elslander. En 20 jaar cel voor de moord op Sabine Hoeben.
8: Kurt Brunneberg is door het Hof van Assise in Tongeren veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De 42-jarige man uit Kinrooi werd schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin Sabine Hoebe. Hij bracht haar om het leven met 14 messteken omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen. De Assise-jury oordeelde dat er duidelijk sprake was van voorbedachte raten. De man had vooraf op het internet opgezocht naar fatale messteken en hij was op de dag van de feiten al 6 keer langs de woning van het slachtoffer gereden. Het Eurovisie Songfestival in Wenen heeft gisteren een historisch diepterecord gehaald op de Vlaamse televisie. Amper 500.000 mensen keken naar de eerste halve finale op VRT. Dat is het laagste cijfer in meer dan 10 jaar voor een uitzending waar een Belgische artiest deelneemt. Vorig jaar nog keken dubbel zoveel mensen. De lage cijfers zijn volgens analisten een gevolg van de controverse rond de deelname van Israël. Ondanks de commotie was er wel succes voor ons land. België wist zich te plaatsen voor de finale van zaterdag. In de Chinese hoofdstad Peking is de Amerikaanse president Donald Trump geland. Hij brengt er een staatsbezoek voor overleg met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het is geleden van 2017, toen ook met Trump, dat er een Amerikaanse president nog voet op Chinese bodem zette. De ontmoeting stond eerst gepland voor eind maart, maar die werd uitgesteld door het uitbreken van de oorlog in Iran. Op de agenda de komende dagen staan de handelsrelaties en de spanningen rond Taiwan. Al zal het ook gaan over de oorlog in het Midden-Oosten.
9: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag blijft het wisselvallig met buien. Tussen de buien door zijn wel opklaringen mogelijk. Maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
9: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.
5: Nostalgie.
9: De Nostalgie Meezing 1000.
2: Sean en Lentje.
9: Nummer 163.

0: Daft Punk en One More Time. Klopt ook, profetische woorden.
1: De Nostalgie, Amazing 1000.
0: Ja, want na Get Lucky samen met Pharrell Williams, eerder in deze Amazing 1000, was dit Daft Punk hun laatste worp. Ik hoop dus van harte dat je heel hard hebt meegekweeld met je radio. Elke dag van de Amazing 1000 mogen Lenke en ik ook een hitsterspel weggeven. Dat is pas voor straks wel rond 5:30. En zonder Lenke ook, want die is ziek gevallen. Alle beterschap daar, Lenke, als je luistert. Maar ik heb hier nog wel iets leuks gevonden, hoor, op de Instagram van Nick Kershaw. Tickets die jij kan winnen voor zijn optreden in Birmingham in de UK op 11 juni. Dat is al binnen minder dan een maand. Want Nick Kershaw die speelt er namelijk een show. Al zijn hits, maar dan samen met een heel orkest. Ik heb dat zelf ook al een aantal keer mogen doen. Ik ben al een paar keer gaan kijken naar bands of artiesten die dat doen. Dat is altijd een heel speciale sfeer. Dat is een totaal ander gegeven dan gewoon die man met zijn band daar te zien staan spelen. En ook de mannen van Johnny Hates Jazz komen die avond onder andere optreden. Maar hoe kan jij daar nu gratis bij zijn? Hè? Als je een citytripje naar Birmingham wel ziet zitten. Wel, gewoon even reageren in de comments op Nick Kershaw. Zijn een Instagram, redelijk simpel eigenlijk. Je zal de bewuste post daar wel terugvinden. En de reactie in de comments die Nick het meest doet gniffelen, zoals hij het zelf schrijft, die persoon die krijgt van hem een duo-ticket voor het concert. Maar je moet wel snel zijn, want de wedstrijd loopt deze vrijdag 15 mei al ten einde. Succes, heel veel succes. En geniet ondertussen van I Won't Let the Sun Go Down On Me. Nick Kershaw nu op 161. Nele stuurt al hitster. Nele, nog iets te vroeg. Straks de officiële oproep enzovoort. Maar bedankt voor het enthousiasme, echt waar. Hou we zo.

0: Shake Your Money Maker, James Brown.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, André Hazes junior. Ooit nog samen mee in een villa in Spanje gezeten met een André. Voor seizoen van Liefde voor Muziek. Speciale venten hoor. Wel heel hard gelachen toen. Leef zo dadelijk op 158 in de Amazing 1000. Wow, en Kim Wilde is bijna uitgezongen. Maar ja, zo gaat het dan natuurlijk als je meezingers kan schrijven die vervolgens de hoogste regionen van onze lijst bevolken. Zo dadelijk nog eens herinneringen ophalen met Kids in America op 159.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Bokkie de rapper, die is nog steeds bij ons. Hè. En je hebt ook wel een vreemde gewoonte, hè, als je naar het frituur gaat.
4: Mensen kijken raar als ik zeg dat ik extra vleesjes bestel. Mm-hmm. Twee om op te eten. En dan pak ik nog een curryworst of een boulet extra voor in de frigo te zetten. En dan eet ik die nog koud op.
3: Wat?
4: Maar jullie weten het niet, jullie hebben het nog nooit
3: een
4: geprobeerd.
3: Koud vleesje?
4: Een koud vleesje voor later op de avond.
2: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, Marieke wel. Kom.
5: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Mannekes,
9: vader.
8: Hier is brother Bobby.
9: Halleluja, brothers en sisters.
10: Halleluja, brother Bobby.
9: Morgen is het weer zover.
11: Hemelvaartsdag.
10: Halleluja.
9: En wat is het nog tot morgen?
11: Hemelse korting.
8: Welke hemelse korting, brother Bobby?
9: Nee tegen BTW, brother vader.
10: Halleluja, brother Bobby.
12: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
13: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
3: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
2: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
4: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Krijne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
3: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op krijne.be/renovatie.

0: Nostalgie muzieknieuws.
1: Tegen alle verwachtingen van de boekmakers, de bookmakers in, zijn we er dus bij nu zaterdag, bij de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is mooi, misschien zag je het gisteren wel live gebeuren bij de VRT. Escila met Dancing on Ice, de Belgische inzending, heeft zich gisteravond dan toch kunnen plaatsen. En zo'n verrassingen horen bij een songfestival, zegt Escila zelf.
2: Eurovision, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc... Et nous, on est trop heureux du coup. This ain't Texas, ain't no holdem.
1: Een dief die de harde schijf met nieuwe muziek van Beyoncé heeft gestolen, moet 2 jaar naar de gevangenis. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank beslist. Op de harde schijf stond muziek die nog niet was uitgebracht en ook setlists en plannen voor liveshows van de zangeres. Nu, het is wel nog niet duidelijk of de harde schijf intussen ook is teruggevonden. En Kia of Krapul Inakse, die Belgische hiphopgeschiedenis hebben geschreven met hun hit Zaterdag, vieren komend weekend het 30-jarige bestaan van dat nummer. 30 jaar bestaat het al, dat is zot. Wij deden dat hier vorige week al, er een feestje rondvieren door Zaterdag ook een mooie plek te geven, in de Mezing 1000 op 776. Maar Kia zelf, die gaan dat doen met een stunt in cultureel centrum Het Gasthuis in Aarschot. 9 verschillende artiesten, waaronder Kia zelf, die hebben een nieuwe versie gemaakt van de culthit en zullen die ook live brengen daar. Rapper Cliff Franken van Kia, die had er nog dit over te zeggen toen ik hem eerder deze namiddag even opbelde.
3: Hallo, Cliff Kneer van Kia. Je weet wel die van Jupiayo Jupelairaye. En zaterdag 16 mei gaan we in het gasthuis de Aarschot er een dikke lap op geven naar aanleiding van 30 jaar dat plotje van Zaterdag. En als dat nog niet mag.
1: Zaterdag vieren op een zaterdag dus. En ons zieke Lenke had misschien beter nog even gewacht om tickets te trakteren aan al haar vriendinnen voor een van de concerten van haar en Harry Styles. Want ja, de ticketprijzen zijn intussen meer dan gehalveerd. Harry Styles staat vanaf dit weekend 10 keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Maar hij krijgt zijn concerten niet uitverkocht. Tickets voor een staanplaats die aanvankelijk tussen 141 en 315 euro kostte, zijn nu te koop voor, hou je vast, 70 euro. En ook dan zullen er nog steeds lege plaatsen zijn in het stadion, voorspellen ze. Maar kijk, op die manier hebben Lenke en haar vriendinnen nu wel meer plaats om te dansen. Elk nadeel heb ze voordeel, zijn wijze man ooit. Iemand goesting, hè, wat? Sabrina in The Amazing 1000? Ah, wel, alsjeblieft.

0: 13 in the Nostalgie Amazing Duizend.
1: When she goes na na na na, na na na na, callers will keep on turning.
2: Een akoestische gitaar, een schutijtje en wat strijkers. Meer hadden de radio's niet nodig om in 92 heel Vlaanderen te doen meezingen. Gaan ze nog eens lichtjes overdoen, zo dadelijk op 155 met She Goes Na Na.
3: I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
2: En de tweede en laatste Ed Sheeran is ook al daar.
3: I'm in love with your body.
2: Shape of You op 156 in jouw Amazing 1000 zometeen.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Hemelvaart.
9: Dovi keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Ook open op zondagnamiddag.
0: De Nostalgie Amazing 1000.
14: Nummer 156.

me altijd terugdenken aan Tien om te zien. Hun optreden daar met z'n zessen op een rijtje op stoelen. De radio's met Ronnie Mossuze en Bart Petersen in midden naast elkaar, zij aan zij. Mooie tijden, jaren 90. Evi de Vos stuurt dankjewel voor deze lijst van toppers. Blijven draaien, gaan we doen. Tot en met morgen. Morgen is de finale dag om 5 uur, weet je wie er op nummer 1 staat. Dit is Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: de Nostalgie Amazing 1000. It's good to be alive, to be
1: alive, to be alive. 1500 euro per dag verdient hij nog steeds aan deze ene hit. Heb ik ooit eens ergens gelezen, of het waar is of niet, weet ik niet. Maar Born to be Alive, alleszins de beste belegging die Patrick Hernandez ooit deed. Zo dadelijk op 152.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
4: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
4: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja.
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja!
10: Maar ja.
7: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
8: Oh ja! Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
13: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
14: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: Papa.
16: Allee, wacht. IJzerdraad. 2 mm dikte. Check.
15: Papa.
16: Die mini schroefjes. De tang. Check.
15: Papa.
16: Nou, lijm. Check. Voilà.
17: Heb je geen klantenkaart, meneer?
15: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
18: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
19: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
18: Safti.
7: De volgende patiënt, alstublieft.
6: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
5: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
11: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
11: Oké. Okay.
7: Ja, maar we willen slim kiezen.
11: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
7: Ah, ja?
5: Waarom?
11: Ah, maar kreeg ruimte op.
7: Opruiming?
11: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedenavond, is 1 voor 5. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. 20 jaar cel voor de moord op Sabine Hoebe.
12: Ja, Kurt Brunenberg is door het Hof van Assise in Tongeren veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De 42-jarige man uit Kinrooi werd schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin Sabine Hoebe. Hij bracht haar om het leven met 14 messteken, omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen. De Assise-jury oordeelde dat er duidelijk sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf op het internet opgezocht naar fatale messteken. En hij was op de dag van de feiten al 6 keer langs de woning van het slachtoffer gereden. De Europese Commissie wil af van de zogenaamde conversietherapieën. Dat zijn zwaar omstreden praktijken waarbij men de seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand probeert te genezen of veranderen. Europees Commissaris voor Gelijkheid Hadja Labib roept alle lidstaten op om die praktijken zo snel mogelijk te verbieden. De actie volgt een grootschalig burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. In België en 7 andere lidstaten zijn die conversietherapieën wel al strafbaar. De plannen voor de bouw van een imposante Trump Tower aan de Australische Gold Coast zijn definitief geschrapt. Het gebouw had met 335 meter de hoogste wolkenkrabber van Australië moeten worden. Maar de samenwerking tussen de Trump Organization en de lokale projectontwikkelaar is slecht uitgedraaid. Volgens de ontwikkelaar is het merk Trump te zwaar beschadigd door de oorlog in Iran. Er was ook veel protest tegen de toren. Ruim 14.000 Australiërs tekenden een petitie tegen de Trump Tower. En Tim Merlier heeft de openingsetappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. In een massasprint was hij de sterkste. De Colombiaan Molano werd tweede, de Duitser Bauhaus derde. Het is een derde overwinning van dit seizoen. Merlier mag morgen ook starten in de gele leiderstrui.
9: Nostalgie weer.
12: Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
9: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing 1000.
20: Sean en Lenkje.
9: Nummer 152.

0: kunnen af en toe wel eens lachen met elkaar, de Nederlanders en de Belgen. Maar als onze noorderburen dan beslissen om een song over ons land te schrijven, ja, streelt dat ons ego toch wel. Het is meteen ook de perfecte smoes om hoog te scoren in de Mezing 1000, uiteraard. Maar dan nu.
1: De nostalgie, Mezing 1000.
0: Misschien wel de grootste hit van 1991, terwijl het nummer bijna nooit had bestaan. Want Bryan Adams was namelijk pas de vierde of vijfde keuze voor de soundtrack van de film Robin Hood. Componist Michael Kamen die vroeg het eerst aan Kate Bush. Die had er geen goesting in. Dus probeerde hij om Annie Lennox en Lisa Stansfield de melodie te laten zingen. Maar ook die weigerde. Het was pas toen Bryan Adams en zijn producer er hun eigen draai aan gaven, dat het nummer compleet was. Everything I do it for you. Bryan Adams op 150 in de Mezing 1000.

0: Level 42 en... En dan is het tijd om nog eens een exemplaar van Hitster, dat supertoffe gezelschapsspel, weg te geven. Gezelschapsspel waarbij je moet raden uit welk jaar een hit komt. Of was dat dan in de naai, of welk decennium, voor of na een andere hit. Heel leuk spelletje, voor jong en oud. Ik heb het thuis ook liggen. Elke avond mogen we er zo eentje weggeven aan een enthousiaste meezinger, Lenke. En ik, Lenke, die is nu ziek, dus ik zal de eer dan maar waarnemen. Of zeg je dat precies? Maakt niet uit, het kan van jou zijn als je je kandidaat stelt om mee te spelen met onze Stop de Band ronde. Dat is dus alweer met zingen te doen. Nogal wie dus in de Meezing 1000. We gaan nu ook al prijsgeven met welke song je straks moet gaan meezingen. Kan je misschien de tekst al eens opzoeken of nog even opwarmen? Het is deze. Bryan Adams, Summer of 69, u wel bekend. Als je dadelijk wil meedoen met de Stop de Bandronde, stuur dan nu. Ik wil meezingen in de app. Ik wil meezingen. Even doorsturen in de app van Nostalgie en dan je telefoon goed in de gaten houden. Want dan zou het kunnen dat ik jou binnen een kleine 10 minuten opbel om mee te spelen voor zo'n spel. Hitster.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: De Nostalgie Meezing 1000. We are music. Nostalgie. Nummer 148.

0: ZZ Top en Give Me All Your Lovin'. Let's play, peoples. Het is tijd om te zingen. En er hangt iets aan vast dit keer, want met deze Stop de Bandronde kan je een spelletje Hitster winnen. Extra leuk voor op van die regenachtige dagen zoals vandaag. En hopelijk mag ik die Hitster deze namiddag weggeven aan Nele Hollemaert. Goedenavond, Nele.
1: Hallo, dag Sean.
0: Jokes, zeg, je bent wel heel enthousiast om mee te spelen. Ja. Want ik kreeg dik, wat was het, anderhalf uur geleden of zo al een bericht van jou in de app? Of alleen, het was van je dochter of zo die stuurde, leg eens uit.
1: Ja. We zaten toen in de auto richting Aarschot voor de klarinetles van Amaya. En nu zijn we op weg van de klarinetles naar Kesselo, waar de zoon pingpongles heeft.
0: Een typische woensdagnamiddag als moeder dus.
1: Ja, zo gaat dat, taximama.
0: Dat is. En maar dan ondertussen heb je... Je staat nu aan de kant dan met die taximama?
1: Ja. We staan veilig aan de kant.
0: Goed. Want ik wil jouw onverdeelde aandacht vragen natuurlijk, Nele. Ik ga het fragment van Summer of 69 instarten van Bryan Adams. Ooit al eens live gezien, Bryan, trouwens?
1: Ja, een paar jaar geleden op Werchter.
0: Oké, zalig. En dat was zeer goed, neem ik aan.
1: Ja, dat was veel beter dan Robbie Williams die erna kwam.
0: Oké. Maar goed, dan ben je helemaal klaar om dat te acen, dit fragment. Want als hij stopt met zingen, dan blijf jij verder zingen. Tot je Bryan Adams weer hoort verschijnen. Zit je dan nog steeds goed met de tekst, dan krijg je van mij die doos met Hitster-vragen. Are you ready, Nele?
1: Ja, ik hoop natuurlijk dat de telefoonlijn daar niet te veel vertraging op steekt. Maar we gaan samen meezingen.
0: Oh, maar dat komt samen met z'n allen in de auto. Dat vind ik nu al mooi. Oké, here we go.

0: Maar dat was prachtig.
1: Dankjewel.
0: Nele en kids, heel fijn. Zeg, ah, tof. Kijk, dat hitsterspel is van jullie. Zo snel kan het gaan.
1: Super. En is dat nog altijd de Battle of the Generations versie?
0: Oh, dat zal ik hier eens moeten navragen. Zo ben ik niet geïnformeerd. Ik zal er eens navragen, maar sowieso, welke versie het ook is. Het is een heel plezant spelletje, maar je kent het dus duidelijk al. Nele, maak er nog een geweldige woensdag van. Succes met dat pingpongen daar enzovoort, en het klarinet en alles. En geniet nog van de rest van deze Amazing 1000.
1: Oké.
0: Okay. Salut. Bye-bye.
2: Nostalgie.
3: Amazing 1000.
2: Nummer 146.

0: in the Nostalgie Amazing Duizend.
1: The girls are pretty. Ook Guns N' Roses waren er al zot van in de 80's, zo dadelijk op 142. En ook Cyndi Lauper schreef haar grootste hit over The Girls. Zo dadelijk op 144 in de Amazing Duizend.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
6: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
6: Hoogstraten aardbeien. Strovan. Het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel, leef beter. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Een ticket naar paradijs.
12: Elke maand.
11: Romantisch weekend in Parijs.
12: Elke maand.
11: Leren surfen op Hawaii.
12: Elke maand.
11: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
12: Elke maand.
11: Pizza's proeven in Milano.
12: Elke maand.
11: Taco's maken in Mexico.
13: Win for life.
14: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
15: Elke maand, elke maand, elke maand.
16: Je leven lang.
17: Speel Win for Life online of in je winkel.
18: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
19: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
20: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
21: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
20: Zonde om te missen.
21: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht op Hemelvaartsdag. Om 3:20 live op Play.
20: Amen.
0: De Nostalgie Amazing 1000.

Milan en Lenke, volle gaas. Stuurt Juliana de Prins in de app. Merci voor het enthousiasme, Juliana. Juliana, moet ik misschien zeggen. Al is Lenke er even niet bij vandaag. Ze is ziek, zo van ja, het soort waarbij je niet weet of het er van boven of van onder gaat uitkomen. Weet je wel. Maar Lenke en haar, vent Bart, die zijn wel grote Guns N' Roses fans. En jij blijkbaar ook, want ze staan twee keer in de Amazing 1000 eerder al eens met Knockin' on Heaven's Door. En nu met een hoogste gooi, Paradise City op 142.

0: Slashke gaan, stuurt Daniela Hoeben in de app. Vooral zelf ook hard gaan, Daniela. Sandra Verep stuurt: hey Sean, zeer benieuwd hoe ze gaan zijn in het Sportpaleis eind juni. Ja, ze komen inderdaad naar de AFAS-dome, zondag 28 juni. En Jan Braakman stuurt: yes, Guns N' Roses, rock on. Ik ben precies terug 12 jaar en op de playback show op C-klassen. Jan, you legend. Gaan we het straks eens over hebben, over die playback shows. Misschien nog een leuke.
1: De nostalgie.
2: Amazing 1000.
3: De meest meezingbare lijst.
4: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: Nummer 141.
5: This is the story of my baker.

0: Но Салхи Мейзинг Дайзент.
1: Belga rechts van zee. Nu enkel nog rode schoentjes vinden. David Bowie, Let's Dance, dadelijk op 140.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt... Uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Dorso.
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
8: Echt?
7: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
9: Bodembedekker voor tuin en dier. Stro van Stropellets. Kijk op strovan.eu.
1: Goedenavond, het is 6:02. Nieuws met Simon van Elslander. Drukste avondspits van het jaar.
10: De start van het verlengde weekend zorgt voor een absolute recordspits op de Belgische wegen. Met een piek van 445 kilometer is het officieel de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Het vorige record van 1 mei is daarmee gesneuveld. Vooral de regio rond Antwerpen is zwaar getroffen. Wie vanuit het Waasland komt, vertraagt meer dan 2,5 uur. Ook op de Brusselse ring is het stilstaan. Als je nog niet vertrokken bent, stel je best je vertrek uit tot later vanavond. De Europese Commissie wil af van het zogenaamde conversietherapieën. Dat zijn zwaar omstreden praktijken waarmee men een seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand probeert te genezen of veranderen. Europees commissaris voor gelijkheid Hadja Labib roept alle lidstaten op om die praktijken zo snel mogelijk te verbieden. De actie volgt een grootschalig burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. In België en 7 andere lidstaten zijn die conversietherapieën wel al strafbaar. In de 5e etappe van de Ronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de kletsnatte etappe naar Potenza gewonnen. In volle finale waren Arrieta en zijn Portugese medevluchter Eulalio met 2 op pad. Arrieta viel weg na een val en even later ging ook zijn medevluchter tegen de grond, waardoor de twee plots terug samenkwamen. Arrieta nam ook nog eens op 1 kilometer van het einde een verkeerde afslag, waardoor de zege onmogelijk leek. Maar in de absolute slotmeters kon de Spanjaard toch nog over de Portugees komen. Eulalio mag morgen wel de roze leiderstrui aantrekken.
11: Nostalgie weer.
10: Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Mazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Mazing 1000.
2: Sean en Lentje.
11: Nummer 140.

0: De Nostalgie. Amazing.
1: De meest meezingbare lijst.
2: Nostalgie. Nummer 139.

0: De Nostalgie. Meezing 1000.
1: Het is duidelijk, er wordt overal in Vlaanderen meegezongen met de Meezing 1000. Dat is heel leuk om te zien, om te horen, om te lezen in de app. In de app wordt alvast nog even nostalgisch teruggeblikt op een paar meezingers die daar net je speakers passeerden, zoals Boney M. met Ma Baker. Amai, dat is jeugdsentiment, stuurt Dina van Overveld. Ik ga weer terug naar het eerste middelbaar. Fuif in de garage met kussens op de grond, een platendraaier en visnetten aan de plafond. En het eerste sigaretje dat rondging als groepsactiviteit. Ik zie het zo voor me, Dina. En Jan Braakman die reageerde daarnet nog op die hoogst genoteerde Guns N' Roses. Ik ben precies terug 12 jaar op de playbackshow op Zeeklasse. Ja, inderdaad, daar hebben we het nog niet over gehad. Laten we het daar eens over hebben met al die meezingers op je radio nog tot en met morgenavond 5 uur, want dan is de finale. Welke song heb jij ooit het hardst of het best of plezierigst gebracht op een playbackshow? Ik heb ooit zelf, hoe oud moet ik geweest zijn, een jaar of 8 zeker. Ik heb ooit eens Queen met Don't Stop Me Now geplaybacked op een schoolfeestje. Ik was toen wel de drummer, Roger Taylor, want Freddie Mercury's in plek was al bezet. Werd gespeeld door een meisje in mijn klas, Elise, bij wie ze dan een snorken hadden getekend voor de gelegenheid. Heel schattig. Maar ik wil dus jouw memories horen. Jouw herinneringen aan die ene fantastische playbackshow waar je ooit deel van uitmaakte. Laat maar komen in de app.

0: shows vroeger.
1: De Nostalgie. Meezing 1000.
0: Want dat is ook meezingen natuurlijk. Als de beste Aisha Manson die stuurt bij mij was dat Never Ever van All Saints heb ik ooit gebracht op bosklassen in het vijfde leerjaar. Bart van Ooyen heeft zich gewaagd aan Door de Wind, Door de Regen van Ons Ingeborg, ook ooit geplaybacked. Christophe Heestermans die stuurt Mambo Number 5 was dat bij mij op sportkamp in Lorette Mar. Good Times met de maten van de korfbalclub. Karin Schoof zegt met zijn aapje met de handjes over het gezicht Up Where We Belong op een girofeestje in de jaren 90. Christophe Verhelpen die stuurt dan weer Het was op Baudelot in Stekenen. Ik en mijn zus playbackten West met Alane. We hebben het twee keer mogen doen, dat wel. We zijn ook tweede geëindigd. Ik weet het nog heel goed. Heel de zaal stond recht. Zelfs buiten allemaal voor de ramen. Maar kijk, dat zijn schone herinneringen. Jaren nadien nogmaals proficiat, Christophe. Nick Hopstaken die stuurt Hey Sean, ik deed altijd Madonna op de playbackshows op school en op C-klassen en zo. Als opgroeiend kind in de 80's was dat dan Into the Groove en Open Your Heart en Vogue. En ik doe deze nummers. Ah, hier kijk ze. Nog steeds nu als 46-jarige drag queen. Vele groetjes. Star the Drag Queen. Ah ja, die kunnen we kennen natuurlijk van Make Up Your Mind nog. En nog een laatste berichtje van Bart Jacobs. Ik was ooit tweede in de competitie bij de Rakkers op Girokamp in Ohain. En we gaan naar de maan van Samson en Gert zongen we toen. De eerste plek was toen weggelegd voor Maarten. Die zong toen een rockliedje. Ja, moraal van het verhaal. De Rockers, they always come out on top. Hè. Ja.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ah, goed. Met dat scheidweer daarbuiten. Maak er dan inderdaad maar liever paarse regen van. Prince op 133 zo dadelijk. En ook Gene Thomas zijn 90s bandje. Handen omhoog en keel open voor Excession met On and On. Straks al meteen op 136.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Hemelvaart.
10: Dovi keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
11: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Train plus, plus.
14: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus,
15: stap met meer korting op de trein.
16: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
17: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
16: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
18: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
14: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
19: Creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
20: Papa!
21: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
20: Papa!
21: Die mini schroefjes, de tang, check.
20: Papa!
21: Lijm, check, voilà.
22: Heb je geen klantenkaart, meneer?
20: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
23: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
24: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
23: Safti.
25: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
26: De volgende patiënt alstublieft.
27: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
28: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
0: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
1: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
0: Oké.
26: Ja, maar we willen slim kiezen.
0: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
26: Ah ja?
1: Waarom?
26: Ah,
0: maar krijg je ruimte op.
26: Opruiming?
0: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
23: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
2: De nostalgie Meezing 1000. Nummer 136.

0: de nostalgie. Amazing 1000.
1: Ik heb een exclusiefje voor u. Echt waar, de voorlopige top 3 van deze Amazing 1000. Die gaan we nu samen ontdekken hoe ik dat weet en hoe dat überhaupt kan. Terwijl je nog kan stemmen voor de top 10 van morgen. Wel, omdat ik hier een secret link heb. Ja. En als ik op die knop druk, dan verschijnt de voorlopige top 3 op mijn scherm. Gaan we drukken? We gaan het doen. 1, 2, 3. Ola, het is met vuurwerk. En al, maar kijk, ik zie hem hier verschijnen. Momenteel mochten we nu de stemming afsluiten. Mocht dit al de finale dag zijn, het is pas morgen, maar even hypothetisch. Op 3, deze Zweden. ABBA en Dancing Queen op 3. Op nummer 2 in de voorlopige tussenstand. Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. En op 1 voorlopig dit duo. John Travolta en Olivia Newton-John. Wil je daar verandering in brengen? Doe dat dan nog snel voor morgenmiddag 4 uur via de Nostalgie-app of op onze website nostalgie.be. Daar kan je Tindergewijs swipen. Naar rechts als je de song hoger wil in de top 10. Naar links als je hem weg wil houden van de absolute top. Shocking Blue nu met Venus. Op 134 in de Amazing 1000. En ook Prince komt er zo nog aan. 1999.

0: Bart van Driessen krijgt het even moeilijk van al die nostalgische meezingers op zijn radio, want hij stuurt dat hij zijn vrouwtje mist die bij haar mama in Spanje zit. Dus bij deze Katrien Timmermans. Katrien Timmermans, als je ook aan het meezingen bent met de meezing 1000 daar in Espanja. Uw ventje Bart mist u zijn nog zo schoon.
1: Zometeen in de Nostalgie Meezing 1000.
0: Och, en dan moet deze er nog aankomen. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Op 131 zo dadelijk.
1: Jij
0: en ook Luzo. Alles kapot met Koen en Chris. Vonken en vuur op 132.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer fervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
5: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
6: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
7: De tijd van het jaar!
6: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
8: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
6: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
1: De Nostalgie Meezing 1000.
9: Nummer 132.

Dankjewel John Denver voor die mooie song. Ik zeg, tijd om het verlengde weekend is officieel te starten, zeker. Ik heb nog Fleetwood Mac voor je, Céline Dion, haar enige notering ook, en nu Golden Earring. En dan morgen in één rechte lijn naar die grote finale van de Amazing 1000.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Goedenavond. Ik ben Simon van Elsander. Dit is het nieuws van 2 voor 7. Het was de drukste avondspits van het jaar. De start van het verlengde weekend heeft gezorgd voor een absolute recordspits op onze wegen. Met een piek van 445 kilometer was het officieel de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Op dit moment is het nog aanschuiven door een ongeval van Gent naar Jabeke op de E40 ruim een half uur. Ook naar Antwerpen is het aanschuiven. Op de E17 verlies je nog een groot uur vanaf Haasdonk. Door een defect voertuig is op de E34 liever ter hoogte van Melsele de linkerrijstrook versperd. Op de E19 verlies je nog een kwartier. Ook op de Brusselse ring is het nog altijd aanschuiven. Ondernemer Fernand Huts en zijn bedrijf Katoen Natie zijn door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor fiscaal misbruik. Het bedrijf heeft ruim 180 miljoen euro via Luxemburg doorgesluist naar het belastingsparadijs Jersey. Volgens de rechter ging het om een kunstmatige constructie, speciaal opgezet om de Belgische belastingen te ontwijken. Het geld keerde zelf later terug, belastingsvrij, naar ons land. Katoen Natie moet nu bijna 55 miljoen euro aan ontdoken belastingen terugbetalen. En in de Hoge Venen start rond dit uur de 42e editie van de Special Olympics. Zo'n 3500 atleten met een verstandelijke beperking zullen de komende dagen strijden in 20 verschillende sportdisciplines, verspreid over 6 locaties. De Spelen worden op dit moment officieel geopend in Malmedy, in het bijzijn van prinses Astrid en prinses Lorenz. De nationale Spelen duren nog tot en met zaterdag.
3: Nostalgie weer.
2: Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt, met eerst veel buien, mogelijk ook onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Bokkie de rapper, die is nog steeds bij ons. Hè. Je hebt ook wel een vreemde gewoonte, hè, als je naar het frituur gaat.
2: Mensen kijken raar als ik zeg dat ik extra vleesjes bestel. Mm-hmm. Twee om op te eten. En dan pak ik nog een curryworst of een boulet extra voor in de frigo te zetten. En dan eet ik die nog koud op.
1: Wat?
2: Maar jullie weten het niet, jullie hebben het nog nooit
1: geprobeerd. Een koud vleesje?
2: Een koud vleesje voor later op de avond.
0: Luister maandag naar...

0: Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Lenen bij Leemans.
9: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
10: Allee Harry.
9: Wat?
10: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
9: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: In je tuin ontvang je je vrienden.

0: en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
1: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Ook open op zondagnamiddag.

0: warmte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Mannekes,
2: vader,
1: hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bobby.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
1: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
0: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
2: Een dag

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kuststad Bordeaux ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Er werd gedacht aan het norovirus, maar dat wordt niet bevestigd door de eerste testresultaten. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is erg uitzonderlijk, zegt ex-kapitein Bart Gonissen.
4: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur tot na hun laatste symptomen.
3: Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van het schip. En dat andere cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken komt normaal gezien volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus. Maar na aankomst moeten ze wel de quarantaineregels volgen. In totaal zijn er 7 bevestigde besmettingen. 3 mensen kwamen ook al om het leven. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkelstallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Mogelijk werden wel de bovenleidingen geraakt. De brandweer heeft daarom de stroom afgesloten en het treinverkeer stilgelegd tussen Brussel-Zuid en Linkebeek. Het is nog altijd niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer en minimaal rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer. In de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welke lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen, vlakbij het station Ukkelstalle. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden, maar de bovenleiding werd wel geraakt. Het treinverkeer tussen Brussel-Zuid en Linkenbeek is stilgelegd. Het is nog niet duidelijk voor hoe lang. Er zijn wel vervangbussen en omleidingen voorzien. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken komt volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar ze zullen wel in quarantaine moeten. In totaal stierven 3 mensen aan het virus. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minimaal rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden. De rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maximaal rond 13 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat. Om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt Michelle Martens van Westtour.
3: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was toen ook beter weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel wat mensen deze periode communie- en lentefeesten geven en de eerste festivalletjes ook van start gaan. Ook bij Eventarent kunnen ze de aanvragen amper volgen. Je hoort zaakvoerder Thomas Wijns.
4: Voor dit weekend zitten we aan 150 bestellingen. Begin van de week zaten we op 100, maar er zijn er echt nog 50 bijgekomen. Ons telefoon stond niet stil de laatste twee dagen door het slechte weer. We hebben de afgelopen dagen echt wel extra mensen moeten inzetten. Vandaag zijn er 5 mensen extra bijgekomen.
1: Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren. Maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen anderen maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Ook vanavond en vannacht nog wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.